0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag opnieuw naar school gaan. Het wordt een schooljaar met een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Naar de VS dan, op Times Square met al die lichtgevende reclameborden. In New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump. Hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen hadden bezwaar ingediend, maar het Hoge Rechtshof heeft dat nu verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijn, de nummer 83 van de wereld, of een Chinees, de nummer 228. Bloks zelf staat 34ste op de wereldranglijst. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is 1 september vandaag en dat betekent dat 1,2 miljoen kinderen en jongeren vandaag weer naar school gaan. Het wordt een schooljaar met weer een heleboel nieuwigheden. Denk aan de nieuwe minimumdoelen van onderwijsminister Zuhal Demir, maar ook het schrappen van de pedagogische studiedagen in het middelbaar, facultatieve verlofdagen en extra uren Nederlands in het middelbaar voor wie de minimumdoelen in de lagere school niet gehaald heeft. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Stef Willems.
3: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
2: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur rijden. Op Times Square in New York heeft de politie een vrouw neergeschoten die twee mensen had aangevallen met een mes. Dat bevestigde burgemeester Mamdani tijdens een persconferentie. De slachtoffers zijn een man van 68 en een vrouw van 32. Die laatste is overleden aan haar verwondingen. Je hoort Mamdani.
4: NYPD officers in the area responded immediately, deploying a taser and discharging their firearms. Both of the victims, as well as the alleged perpetrator, were taken to Bellevue Hospital. I'm deeply saddened to report that one of the victims has passed away.
2: De dader is een vrouw van 49. Ze stond bij de hulpdiensten gekend door geestelijke gezondheidsproblemen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assisejury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. In Oekraïne zijn vannacht 4 doden gevallen bij een grote Russische luchtaanval. 14 anderen raakten gewond, onder hen ook een kind, dat meldden de Oekraïnse autoriteiten. Die hadden eerder al gewaarschuwd voor nieuwe Russische aanvallen. En Alexander Bloks gaat door naar de tweede ronde op de US Open tennis. Hij won in 3 sets van een Chileense kwalificatiespeler. In de volgende ronde komt hij ofwel uit tegen een Argentijnse of Chinese speler. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
5: Dag Robert, storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is roekbaar.
6: Hallo.
5: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
6: Allee maar, dat past toch nog?
5: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
7: 1924 euro.
6: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier ik kom.
7: Geniet er maar van, jongen.
8: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
12: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Morning. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Pro-producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegenier?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
9: Dan zit er niks aan de soep, hè?
8: Wat, hè?
9: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
8: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
9: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
10: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
11: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
12: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
11: Dakwerken van der Linde?
12: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
11: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
12: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
13: Dakwerken van der Linde.
12: Beter god het niet vinden.
13: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
14: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
15: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
14: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
16: Het nieuwe schooljaar begint. Voor bijna 1,4 miljoen leerlingen en leerkrachten gaat zo dadelijk de schoolbel. Voor een jaar vol nieuwigheden. Met bijvoorbeeld de nieuwe minimumdoelen in de kleuter- en lagere school. Maar 1 september is sowieso een spannende dag. Zelfs voor leerkrachten die al jaren in het vak staan, zegt juf Ilse uit de eerste kleuterklas.
17: Ik doe het nu al zo lang en toch, het begint weer van oei, gaat het lukken, ga ik ze meekrijgen, ga ik ze kunnen troosten, ga ik armen genoeg hebben. Dat eerste moment is toch weer altijd spannend. Toch wel, ja, ik weet goed, als ik vanmiddag tussen de collega's zit, dan ga ik weer zeggen, het is precies dat er geen 2 maanden tussen geweest zijn, dus ja.
16: In het middelbaar zijn er geen pedagogische studiedagen meer en krijg je extra lessen Nederlands als je de minimumdoelen in het lagere niet haalde. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dat is 7 keer meer dan op een gewone dinsdag. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstverlener Attentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
18: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
16: Je werkgever kan een verlofdag wel weigeren, bijvoorbeeld omdat er te weinig volk is op de werkvloer of omdat er een belangrijke deadline wacht. Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden wel vervangbussen ingezet. Hetzelfde tussen Turnhout en Tiele in de Kempen. Ook daar rijden vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Dat is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
19: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
16: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Na bijna 30 jaar is er iemand veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse rapper Tupac Shakur. Dat heeft een assize jury in Las Vegas beslist. Het gaat om een voormalig lid van een straatbende. De man zou de moord georganiseerd hebben en de wapens geleverd hebben. Hij is intussen 63 en riskeert levenslang. Alle andere verdachten in de zaak zijn intussen gestorven. De uitspraak over de straf volgt op 13 oktober. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
20: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
20: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
20: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
20: 0485 54 87 85.
21: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
22: Aha, Minerva.
23: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
24: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
25: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.

0: Is het echt zo schoon om op deze wereld te zijn? Vraag dat maar eens aan de familie van Dolly Parton. Of bijvoorbeeld dichter bij huis aan Tadej Pogacar, als je een serieuze totter met uw velo hebt gemaakt. Maar enfin, we moeten door. Goedemorgen Antwerpen.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, zwaar weekendje achter de rug. En dan had ik gisteren zo'n dag van lot maar in godsnaam even gerust, mannen. Een hersteldag. Recupereren heet dat. Maar goed, leven gaat door. Dinsdagochtend, dat betekent. Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva. Met nog eens heel veel dank en succes aan collega Karin. Die vanaf vandaag dus officieel met pensioen is, zoals dat heet. Je weet Karin, dan heb je geen tijd meer voor niks en niemand. Er is altijd tijd tekort en dan zeggen ze van gepensioneerden... Het gaat in het leven vooruit. Zeg dat wel. Goedemorgen Antwerpen. Radio Minerva. Kijk, wij vliegen erin zie. Met deze van Booker T en zijn MG's.

was misschien een pak scholieren. 1,5 miljoen las ik vanmorgen in de pers. Ze zijn er alweer op weg. En dat kon je ook bij onze eerste plaat al horen. Hè? Schön ist das auf der Welt, Suzanne. Roy Black en Anita. Dat ging over ook naar school gaan terug. Daar ging die plaat een beetje over. De Staffelschwein, dat kent u. Hè? Dat is een stekelvarken. Enfin goed, de scholieren hebben vandaag een hele dag les. Wij blijven een hele dag radio maken. Voor u natuurlijk. Maar dat doen we ook op andere schooldagen en op weekdagen. Het kan altijd hier via 98 FM. Mag ik er eentje? Ja? Allee, vooruit dan. Het is omdat jij het zijt. Dan deze. Hier is Mike Douglas. A Long Last Love.

Komt hij ook niet uit de befaamde Philadelphia stal? Ik twijfel er niet aan. Joe Simon. En daarvoor good old Mike Douglas at Long Last Love. Ja, we staan af en toe wel eens stil bij hetgeen ons ontvallen is natuurlijk. Niet alleen in eigen rangen, maar ook internationale artiesten. En collega Mark Uitenhoven, die maakt daar hele mooie in memoriam berichtjes van. Dat moet je maar eens gaan bekijken op onze website www.radiominerva.be. Vind je nog veel meer informatie. Onder andere ook binnenkort wat volgende week de mensen van het Minerva Café een weekje vakantie nemen. Staat daar ook op. Maar ook natuurlijk die prachtige in memoriam die Mark schreef over Dolly Parton. Het verraste ons. Ja, dat moeten we toegeven. We wisten dat het met haar gezondheid kantje boordje was, maar dat het zo snel zou gaan. En ondertussen is Dolly Parton ook al ten grave gedragen, bijgezet op het kerkhof in Nashville bij haar echtgenoot die 2025 overleed. Ja, als je meer dan 100 miljoen platen verkoopt, 11 Grammy Awards wint, 3 American Music Awards krijgt en ook nog in alle Hall of Fames, Country Music Hall of Fame staat, dan ben je een hele grote madame. En ik denk er sterk over om de komende weken, maanden en misschien wel jaren elke week zo'n plaat van Dolly te draaien. Haar oeuvre is in elk geval erg uitgebreid. En dit is mijn all-time favorite. Ja, herinneringen borrelen weer op aan de tijd van deze mooie plaat. Wijlen Dolly Parton.

0: zelden of nooit een nummer gehoord waar aan het einde van het nummer de zanger komt heen te gaan. Hij overleeft zijn eigen song niet. Bart Peters' nieuwe single is er sinds deze week. We zijn er mee bezig. Ja, ja, wij ook. Zeg rust.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En wij, dat ben ik niet alleen natuurlijk. Onze telefoniste zit standby aan de telefoon. Rietje op 03-219-1727. Daar kan u haar bereiken om lid te worden of andere vragen te stellen. Enfin, ze heeft maar één ding te doen, dat is die telefoon vandaag. Dus daar gaat het om. Werner Stoffelen uit Merksem mogen wij verwelkomen als ons nieuw erelid. Dank u wel, Werner. En jouw keuze was nog niet eens zo gigantisch slecht. Integendeel. Het is werk van Johnny Cash, lang geleden. En jij koos specifiek voor dat nummer uit de Folsom Prison Blues.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
0: Goedemorgen.

Er eentje die de laatste dagen wel eens meer de kop opstak. Storm, Gale Storm namelijk. If I Had You en Johnny Cash, The Folsom Prison Blues, deden we voor een van onze gloednieuwe ereleden. Straks, zo dadelijk heb ik er trouwens nog een steunend lid uit Noord-Holland, Nederland. Kijk, zover zijn wij te beluisteren. Je weet het, als je bij ons wilt binnenraken, iets vragen, iets vertellen of lid worden, 03-219-1727. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en feestdagen geopend, vanaf 13 tot 18 uur. De groepen kunnen ook dagelijks een Poldermuseum boeken. Dan moet je wel reserveren op dit nummer 0485-61-48-32. Via boekingenpoldermuseum@gmail.com kan het ook. Je vindt er de tijd van toen, hè? Ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg, authentieke voorwerpen uit de goede oude tijd, toen alles beter was. Op 13 september, dat is een zondagmiddag, neemt het Poldermuseum ook deel aan de Open Monumentendag, of wat had je gedacht, in goede handen. En is die dag geopend. Zo heet trouwens de themadag, In Goeie Handen. En het Poldermuseum is uiteraard geopend van 10 tot 18 uur die dag, omdat het Open Monumentendag is.

0: Goeiedag, wat mag het zijn?
1: Dag, madame. Voor mij een 1/2 pond boterhammensausijs, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
0: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er geen verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je een netzakje bij?
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen. Aha.

madame met een fantastische stem, vinden wij ook hier bij Radio Minerva. Julie Rogers, And Without Your Love. Ik heb een pertinente vraag voor u allemaal, dames of heren. Hoe vaak kookt u per week zelf dan? Hè? Niet zo uit een boxje of uit een quick en een kant en klaar. Nee, zelf koken. Het feit is dat heel wat mannen en vrouwen tegenwoordig achter de potten staan. En dat ons eten, dat is wel merkwaardig, het laatste decennia steeds meer mag gekruid worden. Het mag allemaal een stukje pittiger. Er mag smaak aan zitten. Ja, kruiding begint allemaal met peper en zout, zeggen de tv-koks. Kijk, dat wist Tonia in de jaren 60 al.

0: peper en zout tot daartoe nog, maar ik hoor haar daar ook honing noemen. Enfin, dat is niet bepaald een gerecht. Enfin, er zijn veel gerechten waar je niet echt honing gaat indoen. Of toch wel. Ja, voilà ze.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En trekken daarvoor naar een streek die u misschien niet zo goed kent hier in Vlaanderen. Noord-Holland. Ja, dat is een eindje hier vandaan. Weet er iemand de gemeente Oud-Karspel liggen? Dan mag u altijd dat laten weten aan ons. Want daar woont Joop Hartzink. En Joop is een trouwe luisteraar van Radio Minerva daar in Nederland. Hallo Nederland. Jullie zijn al een week of twee weken lang naar de school aan het gaan. Dus daar ligt dat systeem en ritme van vakanties ook geheel anders. Joop wil steunend lid worden van de radio, zegt hij. En ik zou daar graag een plaatje bij hebben van Anorka. Ja, als u daar al eens van gehoord heeft. Anorka, ik kende ze niet. Maar het schijnt een soort matrozenachtig getinde of zeemansliederengroepje te zijn. Klinkt ongeveer zo. Alle trossen los. MUZIEK

Iedereen zal er wel eentje hebben, zeker een zwakke plek. De Achillespees, zoals dat genoemd wordt. A weakness in a man, Brooke Benton. En daarvoor Ancora. Uit Nederland komen ze waarschijnlijk. Alle trossen los, heet dat. Voor een van onze nieuwe steunende leden. Meer van dat soort steunende leden en ereleden heb ik straks na 9 uur. We gaan richting het Gesproken Dagblad en de mededelingen van 9 uur. En aan de andere kant zijn we er natuurlijk voor deel 2. Met andere woorden, blijf bij ons. Blijf bij Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 24 andere landen ook. Terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
4: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dus dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving. Of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
3: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekte in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. 1 op de 5 werknemers neemt vandaag verlof op de eerste schooldag. Dus 7 keer meer dan op een gewone dinsdag, blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Atentia. Opvallend, vooral mama's en arbeiders nemen verlof. Barbara Verhoefstraten.
5: Bedienden die kunnen makkelijker thuiswerken, waardoor ze natuurlijk tijd winnen die ze niet moeten aan het pendelen besteden. Ze kunnen vaker een uur ook wat flexibeler organiseren. Dus arbeiders hebben natuurlijk veel minder die flexibiliteit, zijn meer gebonden aan een vaste werkplek, aan een vast uurrooster. En als zij dus bij de kinderen aan de schoolpoort willen zijn, dan moeten zij daar wel eerder een dag verlof voor nemen.
3: Er rijden geen treinen tussen Leuven en Oud-Heverlee in Vlaams-Brabant. Dat meldt spoornetbeheerder Infabel. Een vrachtwagen is er tegen de bovenleiding gereden. Het treinverkeer is onderbroken in beide richtingen. Er worden vervangbussen ingezet. Ook tussen Leopoldsburg en Hasselt in Limburg en tussen Turnhout in Tiele in de Kempen rijden geen treinen. Ook daar zijn er vervangbussen. Vanaf vandaag moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller rijden dan 20 km per uur. Het is beslist om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar dat geeft een dubbel signaal, vindt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Je hoort Stef Willems.
6: Het is zeker een goede zaak dat men een helmplicht heeft ingevoerd. Toch denken we dat het aangewezen zou zijn om die helmplicht voor alle steps in te voeren. Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, ook al is die begrensd op 20 km per uur, wel degelijk een kwalijke val kan maken, op je hoofd kan vallen en ernstig gewond raken.
3: Voor deelsteps is het dus ook verplicht, behalve als die geen 20 km per uur halen. Vanaf vandaag betaal je in Frankrijk extra taksen op ultrasnelle mode, bijvoorbeeld van Chinese webwinkels als Shein, Temu of AliExpress. Daar komt nu een paar extra euro bij. Tegen 2030 kan die tax oplopen tot bijna 20 euro. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind bij temperaturen tot een graad of 22.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliefde op www.oraliefden.be. Kiezen voor Oraliefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
11: Robert? De expert 0 226 93 93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
10: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
18: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
19: Adverteren.

0: Gemaakt van uw hart een grote verzamelpot en af en toe schuift de ene en de andere een klein beetje op, want er moet plaats gemaakt worden. Beetje de boodschap wat Patricia Lavila ons wilde meegeven. Goed, ik heb koffie bijgeschonken, de telefoniste staat paraat, ik heb een pak goede platen klaar liggen en ik heb nog een paar mensen die lid en erelid zelfs willen worden van de radio. Je hoort het allemaal, het komende en laatste uur van dit Goedemorgen Antwerpen blok bij Radio Minerva 98 FM. Via de streaming of het kan ook via DAB+.
1: Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook mee.

En toen was het geld voor de tekst op natuurlijk, hè, ja. Maar eigenlijk had die man tekst genoeg, hoor. Want Regis Philbin, dames en heren, was een, is een Amerikaans predikant. Ik weet niet of hij nog leeft, maar... Hij was nogal populair ook als artiest, zanger en ging dan predikant worden. Of hij heeft het woord verkondigd. Als we dat allemaal ter harte mogen nemen. Maar als we dan toch aan geloof en prediken en dat soort dingen mogen doen, wel, dan hebben wij maar één vraag. Als er ooit een opperwezen hierboven mag zijn, het is gelijk in welke soort kleur of dingen u gelooft, wel, dan zouden wij één ding willen vragen. Please, Lord, if we give you Mr. Donald Trump, can you give us back, please? Elvis Presley and Dolly Parton.

0: Nog zo'n grote meneer die wiens carrière eigenlijk veel te kort is geweest. Sam Cooke hoor je hier nog eens bij Radio Minerva met de Tennessee Walls. Waar waren we gebleven? Dat is waar ook de Daisy.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En verder gaan we het dan in dit tweede deel niet erg zoeken. We trekken naar Wilrijk. Daar woont ene zekere Virginie van den Oudenaard. En zij wil graag erelid worden van de radio. Virginieke, kom hier dat ik u een dikke knuffel geef. Bij wijze van spreken natuurlijk, want dat kunnen we fysiek niet zo meteen doen door die radioband, u weet wel. Maar je bent altijd van harte welkom, uiteraard. En zullen we eens wat zeggen? Ik heb voor... Ze zei, je mocht met de plaat en de muziek uw goesting doen. Wel, nu zie ik het. Ik heb een andere klaar. Maar dat is geen nood hoor. Tegenwoordig is dat allemaal best te doen, dacht ik. Ging ik een nummer van The Strangers doen? Ja, dat ging ik doen. En dan had daar ook Virginieke bij gemogen. Uiteraard, toepasselijker plaat voor dit nieuwe erelid kan er toch niet zeker? Nee.

0: New beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevangen op 98.0, die je daar niet trouwt. Radio Minerva. Moet er nog de Platters, Veralin, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart en er wil ik clip van zijn. Dan kan ik elke dag naar de Al Joe Box Lekens luisteren. Am I that easy to forget? Word je zoeklid en bel naar de studio op 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En word lid van de grote Radio Minerva-familie. Minerva!
1: Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook meer.

Nou, er zijn momenten geweest dat ik ooit dacht dat ze een persoonlijke vriendin zou worden. Nee. Ja, fijn. De mens dacht toen we jong waren zoveel, hè. Shirley Bassey, I only have eyes for you. Dat kan ook wel eens anders zijn, maar goed. Je moet je ogen ergens ophouden. Daarvoor draaien we Virginie. Ah, de koffie wordt bijgeschonken, zie. Dat is sympathiek. Enfin, ik wilde zeggen, ik ga ook nog een slokje doen, maar we hebben nog andere dingen te doen. Zo dadelijk nog een steunend lid die we een kans moeten geven. Want ook hij heeft een plaat gevraagd, maar eerst deze.

0: Zeg schat, wanneer eten we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mia bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
6: Radio Minerva.
7: Goedemorgen Antwerpen.

0: van sommige dingen kan je maar beter wegblijven. Ik wil ze niet gaan opnoemen, maar hij kent de lijst en u zal zelf ook wel een aantal zaken kennen. Om daarvan weg te blijven, heb ik er nog eentje. Ja, dat had ik u beloofd.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Het is de laatste voor vanmorgen. We gaan naar Klein Veerle. Of zoals wij in de Kempen zeggen, Klaveel. Ja. Daar woont een Philip Knipscheer. Enfin, als ik dat goed lees. Of als ik tenminste mijn eigen geschrift nog een beetje kan lezen. Uit Klein Veerle, Klaveel dus. En hij wil graag steunend lid worden van de radio. Als het mag, met een plaat van, jawel, de enige echte Eagles. Niet kapot te krijgen. Enfin, toch voor het grootste deel niet. Take it easy. Wat dacht u de afgelopen 2 uur?

Klein vogeltje, oftewel Jolly Moom, dat was nog eens Leo Ferré. Die we nog kennen van een aantal andere grote hits in het Frans. Daarvoor Joe Stafford, uiteraard. En de Eagles, natuurlijk, met onze laatste steunend lid, nieuw steunend lid voor vandaag. We hadden het al eerder in deze uitzending over Dolly Parton. Ze is helaas veel te vroeg, zeggen ze dan altijd. Maar wat is tegenwoordig te vroeg natuurlijk? Overleden. En iedereen zal haar missen. De komende weken en maanden gaan wij wat meer muziek van haar mogen draaien. Zoveel is duidelijk. En het laatste nummer dat ze schreef, kort na de dood van haar echtgenoot Dean vorig jaar, is nu ook op plaat verschenen. En het is haar laatste single geworden. Een mooi nummer. Een echte lever, zeg maar. If you hadn't been there.

Ik hoorde hem al net voor we begonnen. Om 8 uur ergens in de non-stop tussen 7 en 8. Eddie Smets met My Love For You. Daarom kozen wij voor een ander nummer. There's Always Me. Always is veel gezegd. Morgenochtend tussen 8 en 10 zit collega Jan de Palmenere hier. En die liet me in alle vertrouwen weten dat ik mocht mededelen dat hij morgen een uitzending heeft vol met divas, damesartiesten. Het gaat wat worden met Janneke. Ja.

In al zijn vormen, maten en soorten. Dit is Liefde Radio. Liefde voor u van ons, naar u en tweeën. En vaak ook vice versa natuurlijk. Liefde voor uw kinderen straks als ze van de eerste schooldag thuiskomen. U weet hoe dat gaat. Het is voor veel... Ja, 1 september, speciaal een dag altijd. Goed, wat mij betreft, einde van deze aflevering. Goedemorgen Antwerpen. Boeken toe. Maar zo dadelijk nieuwe boeken open. De boeken van de Minerva Service. Jan en Eddy zijn er helemaal klaar voor. En de meisjes zitten vanaf 10 uur aan de telefoon. Wat mij betreft, vrijdagavond afspraak. En anders volgende week. Nee, dat is waar ook. Vrijdagavond en zaterdagochtend ben ik er ook. Mark is nog een weekje met vakantie. Geniet van het laatste zomerweer. Zoals dat heet. En groot gelijk heeft hij. We horen of we zien elkaar dan nog. Blijf bij Minerva. Blijf bij ons.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
9: Dan zit er niks anders op, hè?
8: Wat?
9: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
8: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
9: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
10: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
11: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
14: Opnieuw een donorschandaal in ons land. Ook nu heeft een Deense spermadonor 53 kinderen verwekt bij 39 Belgische vrouwen en nog in 23 andere landen ook, terwijl dat maar bij 6 vrouwen mag. Dat blijkt uit data van het Federaal Geneesmiddelenagentschap in de Standaard. Je hoort Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
15: Concreet is het in 12 klinieken geleverd, maar in de tabel is ook aangegeven dat het sperma is geleverd aan privéontvangers. Dat zijn ofwel privépraktijken van artsen, waar dat het eigenlijk niet mag geleverd worden volgens de wetgeving, of vroeger was het mogelijk dat wensouders sperma aan huis bestelden.
14: De man heeft ook een genetische aandoening. Vorig jaar bleek ook al dat een Deense donor 53 kinderen verwekt in ons land. Ook hij had een genetische aandoening. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg bij minister van Pensioenen Jan Bon. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Nahima Lanshri voegt de cijfers op.
16: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
14: Sinds juni werd dat systeem afgeschaft. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Volgens het Britse maritieme agentschap werd dit geraakt door 3 onbekende projectielen. Er zouden geen slachtoffers of schade zijn. Het is voorlopig niet duidelijk wie er achter de aanval zit. Mogelijk Iran. We krijgen een zonnige en overwegend droge eerste schooldag met temperaturen die niet boven de 21 graden gaan. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Vanaf donderdag opnieuw meer kans op regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 22.
17: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
20: Allemaal?
21: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
22: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
21: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer daarvoor binnenbrengen. Portemonnees, sleutelhangers, schoenmoeders, knopschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.

0: Een hele goeie morgen van harte. Toegewenst op deze dinsdag, de 1e september. Ja, de herfst begint vandaag, meteorologisch. Ja, bij regen, een beetje zon of van goed. Het is ook de eerste schooldag. Er zullen aardig wat traantjes vloeien, denk ik.
1: Ik had er destijds een hekel aan, hè.
0: Ja?
1: Ja, ik ging niet meer naar school. Nee. De kleuterklas zeker niet, hè.
0: Ja.
1: Nee, dat was niet mijn ding. De eerste, toen begon het al wat te beteren. Eerste, tweede studiejaar. Maar die kleuterklasjes, dat interesseerde
0: mij. Ja, dat was...
1: En toen moesten we nog met een griffel schrijven.
0: Met een griffel en een la.
1: En een la.
0: Juist, ja, ik weet dat nog.
1: Ik heb dat nog meegemaakt, hè.
0: Ja.
1: Oh.
0: Goedemorgen, lieve mensen. Waarom moeten die naar school? Was ze slim genoeg, of niet? welkom bij onze Minerva-service. Het speciale programma voor de luisteraars. En vooral voor de leden die gebruik kunnen maken van onze service. Wat moeten we dan doen? Wel, dan moeten we bellen naar een van deze twee telefoonnummers.
2: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: En op 17 27 zo zit Gerda en op 60 30 daar zit Sina. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Je kunt ook altijd lid worden. Dat zei ik, dat je weet de nummer al. Madame Marabelle is er ook bij vandaag. En de knapste van de hoop zit neffen maar. Jan van Dam, goeiemorgen Jan.
1: Dag meneer Eddy, goeiemorgen. En goeiemorgen Toas allemaal.
0: Ja,
1: dat is zeker, die mensen mogen we niet vergeten. Hè?
0: Nee, dat zijn die songs onze levens.
1: Stel dat er geen kat lustert, wat zitten we dan te doen niet?
0: Dan zitten we aan met een koter.
1: Oh ja, dat moet je wel zeggen. Dat moeten we zelf lusteren gaan maken. Dat gaat niet meer, hè?
0: Nee, gewoon moeilijk.
1: Dat is voorbij, hè?
0: Dat is voorbij, jongen. Of, je weet wat we bedoelen, lieve mensen. Welkom, jawel.

0: Forever and Ever, dat was het orkest Botticelli. Vorige keer was er omgeroepen, iemand op zoek naar CD of LP's van Cindy und Bert.
1: Ja, ja.
0: En wel, die persoon heeft gebeld.
1: Ja.
0: En die is...
1: geholpen.
0: Die is geholpen.
1: Ah, nee, voilà. Dat is goed, hè.
0: Bedankt, Rezi.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Groetjes.
1: Rezi, en drink er nog een, hè, jongen.
0: Ja, liefst in een duivel, hè. Oh, schandaal. Oh,
1: schandaal. Hey, we zitten ermee bezig. Als die meester hier een duivel drinkt,
0: voilà,
1: dan drinkt hij toch een duivel, zeker. Wow, alsjeblieft, dat zie ik.
0: Zeker.
1: Tegenwoordig moet er niks niet meer.
0: Maar u mag niet meer eten. U mag niks niet meer eten. U mag niet drinken. U mag niet smoren. Ja. Alleen belastingen betalen.
1: Ja, ja, en die gaan nog verhogen de volgende
0: ja,
1: jaren, denk ik.
0: Waarschijnlijk wel, want geld is op.
1: Ja, het is altijd op geweest, hè.
0: Ja.
1: Te koop een friteuze van het merk Free Free met een inhoud van 3 liter en die is maar 1 keer gebruikt. Wat is er nog te koop? Een stoomstrijkijzer met reservoir van het merk Petra. Dat is ook zo goed als nieuw. Dus voor die friteuze en voor dat stoomstrijkijzer kun je altijd terecht op het nummer 0476 59 08 31. 0476 59 08 31.

0: laatste, dat was Dinah Shore.
1: Hoe weet je dat die violetjes sweet zijn? Zoet zijn?
0: Ja, zoet, dat wil zeggen, ja, lief, lieftallig. Hè.
1: Oh, ja, ja.
0: Dat is gelijk my sweetheart. Hè.
1: Oh, ja, ja.
0: Mijn zoet hart, dat is zo'n beetje. Hè.
1: Al, als het maar zoetigheid is.
0: Als het maar zoetigheid is, hè.
1: Maar dat is dan weer slecht voor je tanden, hè.
0: Ja, dat is dan weer slecht voor je tanden, hè.
1: Dus je moet dan weer oppassen.
0: Dat is ook weer niet goed.
1: Man, meneer, is het nou wel nog eens goed?
0: Nooit.
1: Nooit, hè, joh.
0: Ach,
1: allee,
0: ja,
1: zeg.
0: Aangeboden wegens verhuis naar veel kleiner wonen. Te koop. Twee comfortabele zetels, een draaizit en een tweezit. Ja, in propere staat uiteraard. Zes stoelen voor de eetkamer, of voor waar dan ook. En dan ook nog een schilderij op echt doek. Kempische heide. Een meter 20 op 80. Met een schone kader, want dat is een fotosbaan. Schoon, echt vertief. Nou, wilde van al die zaken, dus voor die draaizit en tweezit, en die zes stolen en die schilderij, wilde er een foto van. Dan belde er gewoon een naar die persoon en die gaat die daar sturen. Dan heb je gedacht hoe dat er allemaal uitziet.
1: Laat je zien aan de mensen.
0: Ja, ja, maar met een microfoon. Ik zit maar ontzuiken door de camera, maar...
1: Daar hangt er hier rechts vanuit, aan de camera's, hè.
0: Oh ja, ik kan
1: dus
0: niet stijgen
1: mensen kunnen dat zien, hè.
0: Ja.
1: Allee, ja.
0: Wees maar godstelf, hè, dat dat tv is.
1: Ja, dat zou interessant zijn, hè.
0: Vind jij dat? Dan mogen we niet alles niet meer eens doen, hè.
1: Nee,
0: ja, zeggen,
1: nee, dat is geen audio, dat moeten we eigenlijk laten schminken, hè.
0: Ook al.
1: Dus dan moet er een schminkster aanwezig zijn.
0: Ja, ja, pas op. Ja. Dan zingen we misschien comfortabel wat. Enfin, dus voor die drangen zit, wie je ziet, stolen en die schoen schilderen. 0499 22 29 44. 0499 22 29 44.
1: Te koop beeldjes en postuurtjes met handtekening van de maker. Wat is er nog te koop? Een bronzen beeld, ook met handtekening van de maker. Drie antieke vazen en ongeveer een zestal klaanschilderijen. Dat is allemaal te koop. Je moet bellen of je mag bellen na 18 uur naar 0473 29 43 24. 0473 29 43 24.

0: Knee deep in the blues. Missing knieën in de blues.
1: Hoe kan dat nou, zeg?
0: Tegenwoordig moet er van niks niet meer verschieten.
1: Hè. Ja, maar ja, dat is iets van de jaren 50, hè?
0: Ja, maar de blues, dat zit anders in deze gevallen. Heren, heren, dat is het echt waar. Dat zit er heel interessant uit.
1: Ja.
0: Te koop. Een antieke, donkerhouten wieg.
1: Oei, oei, een houten wieg nog,
0: ja, een goede staat, een prijs aan vrienden te komen. Een antieke, donkere, donkerhouten wieg.
1: Ah, oh.
0: Dat is mooi. Dat komt er niet veel tegen, hè?
1: Nee.
0: Te koop op de 0-478-25-60-71. 0-478-25-60-71.
1: Nou, nee, vraag ik me eigen af, heb ik nog in een houten wieg gelegen? Ik denk het niet, hè. Ik weet dat niet. Ga.
0: Ik ook weet dat natuurlijk.
1: Ik ook niet meer, nee.
0: Maar ik heb nooit geweten dat er bij ons thuis een wieg stond.
1: Allee, dat kan dat niet.
0: Of in de fauteuil
1: gelegen. Dat moet toch in gestaan hebben? Allee, ja, kan toch niet?
0: Ik weet het niet, hoor. Ik heb er nooit in gezien, thuis.
1: Dat is, ja, dat is toch iets speciaals bij alle toosten, hè?
0: Ja, dat kan. Misschien, ja, mijn vader zolder was graanwerker. Die zou wel een wieg gemaakt
1: hebben. Oh, die heeft ook in een houten wieg gelegen.
0: Waarschijnlijk wel.
1: Oh, hè. Ik weet dat zelf niet meer. Maar ja, je weet dat niet, hè?
0: Ik weet wel dat ze nog foto's stonden op een schapenvelletje. Ja, in mijn blote nikske.
1: Oh, dat moet schoon geweest zijn.
0: Geweldig.
1: Dat brengt dat eens mee, dat de mensen dat eens zien.
0: Ja.
1: Daar gaan we er veel niet goed van worden, denk ik.
0: Ja, ja. Ik ook niet.
1: Wat de zicht moet dat geweest zijn, mannetjes. Dat wil je niet zien, denk ik.
0: Die fotograaf, die is er nog niet over.
1: Oh, die heeft nog. Hallo.
0: Oh,
1: maar die is oud geworden, die mens.
0: Ach, ja.
1: Te koop. 4 winterbanden voor een Volkswagen Polo. 4 winterbanden plus velgen en sierdeksels. En die winterbanden en alles is een zeer goede staat. Je kunt ervoor terecht op 03-605-1829. 03-605-1829.

0: Daar waren de James Brothers met Rag Mop.
1: Wat wil dat zeggen?
0: Dat ik het niet weet.
1: Wij draaien maar plat en we weten niet wat dat wil zeggen.
0: Nee.
1: Dat is vaak stoem, hè?
0: Stoem, hè?
1: Pak net dat een luisteraar belt en stond in mijn mond vol tanden.
0: Ja.
1: Rag Mop.
0: Daar moeten we dan eens op zoeken.
1: Ja. Ik denk dat ook.
0: Goed. Te koop een wine koelkast. Voor plus minus 20 flessen.
1: Is dat een speciaal koelkast?
0: Ja, je hebt dus speciaal kasten voor de wijn in te stockeren.
1: Ah.
0: En dat is voor te kolen ook. Maar ook voor op temperatuur te houden, bepaalde temperatuur en vochtigheidsgraad.
1: Oei.
0: Ja, die zijn niet goede koops.
1: Dat zal niet zijn.
0: Nee. Ja. Maar dat is dus een wijn koelkast voor plus minus 20 flessen.
1: Mm.
0: Moesten erin geïnteresseerd zijn, lieve mensen? 03 651 99 92. 03 651 99 92.
1: Ja, ik heb dat niet nodig, want ik drink nog geen wijn meer.
0: Nee?
1: Nee, het is heel wat geminderd. Nog een pintje wel, maar wijn, nee, ik ben er precies van afgerokt.
0: Wel, het is zo, in de zomer weinig. Misschien is er rozeker of zo.
1: Ja.
0: Maar in het weekend, vanaf rapper donker werd en wat kouder, dan met tijd in het weekend een glasje wijn.
1: Ja, ik slok dat niet af, hè. Pas op. Hè.
0: Niet.
1: Nee, maar zoiets dat van den Broeke dat niet hoort, hè.
0: Nee.
1: Dan krijg je problemen, hè, jongen.
0: Dan begint hij weer. Het kan toch niet zijn. Dat puntje.
1: Ja, dat is juist, jongen. Te koop braaiwol en katoen in verschillende kleuren en soorten. Ook nog kappersproducten en materialen. Dus voor die braaiwol en voor die kappersproducten en materialen kunnen terecht of kunnen bellen naar 03. 658 55 11 03 658 55 11
0: Kende Dijs nog, zeg. Dat is 1971, dacht ik. Ja.
1: Dat moeten we kennen, hè?

0: Ja, ja, goedemorgen, morgen. Nicole en Hugo. Nicole, die heeft toch een schoen stem, ze nog. Had een schoen stem.
1: Ja, die mochten er zijn, hè.
0: Ja, maar. Goedemorgen, morgen, Nicole en Hugo. Ondertussen weten we waar Rek Mop.
1: Ja, dat is een dweil van Lappen.
0: Ah, voilà.
1: Wie mocht toch naar een lieken over?
0: Ja, zeg, je moet niet altijd over de liefde gaan, jongen.
1: Het dweil van Lappen, allee, zeg.
0: Ja, Lappen, de mop.
1: Het is allee, allee, dus...
0: Enfin.
1: Verdoe me, zeg.
0: Ja. We hebben gewoon nieuws, mannetjes.
2: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, vanavond bedanken we en begroeten we een dame uit Zwijndrecht die liever anoniem wenst te blijven. Wat we zeker respecteren. Lieve dame, hartelijk welkom en bedankt voor uw steunend lidmaatschap. Nou, er hangt altijd een platje aan vast, maar tot onze grote spijt. Lieve dame, gevraagd Eddie Smits, de doddeler. Dat is een prachtig leekje. Moeten hij ze het weten? Dan mogen wij niet meer drogen.
1: Nee. Nee, dat is zo. Dat mag niet meer. Dus, mensen nemen er soms angst toe.
0: Ja, zover is het al gekomen.
1: Er zijn er ook nog leekjes van Stafke Fabri en van de Strangers die een beetje, die mogen ook niet meer drogen. Ja,
0: dus ja, het is,
1: we zitten in een multiculturele maatschappij en we mogen de medemens niet voor de voeten stoten.
0: Nee, nee,
1: zegt men, hè?
0: Ja. Dus dan mogen we echt niet meer drogen. Het staat trouwens ook niet meer in onze bestand. Zover zijn we al gerokt, hè?
1: Ja, jong, ja.
0: Toe me pijn. In ieder geval, lieve vrouw, dan mochten we iets spelen. Wat de laatste wel ons volgende leken. Ja, dat zult ook wel kennen, hè, van een heel bekende zanger. Speciaal voor u, niemand minder dan Engelbert Humperdinck. Ja.

0: Two Different Worlds. Dat was Engelbert Humperdinck speciaal voor ons nieuw steunnetlid. Een lieve, lieve dame uit Zwijndrecht. Ja, sorry voor de doddler, lieve. Maar ja, goed, het mag naar Jinnikie niet. Ah, helaas. Mensje toch. Goed. Goedemorgen, lieve mensen van mijn favoriete radiozender. Zo begint het.
1: Ah, ja.
0: Voilà. Cool. Bij deze geef ik de boodschap door te koop. Hou de vest aan de takken van de bomen.
1: Een porselein en olifant.
0: Nee, drangenkubieke meters brandt uit. Drangenkubieke meters brandt uit.
1: Dat is de moeite, hè, joh?
0: Dat is de moeite. En dat weegt ook een beetje naar de grond, hè. Dus je kunt dat gewoon halen, hè. Prijs. Over niet te komen wat die prijs is, dat weten we natuurlijk niet, lieve mensen. Ja. Dan moet je maar bellen naar de 0477 68 54 23. 0477 68 54 23.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, moet het nog kleven? Moet het nog gezaagd worden?
0: Normaal...
1: Of is het zo klaar voor in de oven?
0: Ik weet nog niet of dat het speciaal is voor gewoon in een houtkachel of voor in een open aard. Voor een open aard kan dat wel een beetje groter zijn.
1: Ja, ik heb geen open aard.
0: Nee.
1: Jij wel, hè?
0: Nee, ik heb een houtkachel. Ik heb juist een paar keupen gaan halen. Ik heb geen plaats meer in de kelder. Hè.
1: Ach, jongen, even achter in de hof?
0: Jo, zeg hé.
1: Ja, dit toch plots?
0: Oh, joh.
1: Goed toch een zaal over, hè?
0: En dingen ook, hè? Op dak ook nog.
1: Daar heb je ook nog plots.
0: Wauw, zijn in de living en.
1: En op de slaapkamer.
0: Wat?
1: Als je daarna wilt, is plots genoeg, jongen.
0: Ga maar even een uit liggen, hè? Wel even ook.
1: Te koop, toilgereedschap. En wat is dat? Een grasmachine, een grasverluchter, een haakschaar en een trimmer voor grasboorden. En alle gereedschap is elektrisch. Dus heb je groene vingers, je trouwens in een grote tuin of hof, dan kun je altijd bellen, hè, mannen. Dan bel je naar 0477 75 47 33. 0477 75 47 33.

0: The Avalon Jazz Band met Ja, de la joie. En daar denk ik dat dat komt van onze vriend Charlotte René. The Avalon Jazz Band.
1: Niet oud, hè, maat?
0: Ja, ja, de la joie, dat is vreugde, niet waar?
1: Het is vreugde, ja. Ja.
0: De la joie,
1: ja. Ja, ja, ja, dat is juist.
0: Dus je bent op zoek naar stripboeken. Een speelgoed van voor 1980. Jawel. Moest je erover beschikken, wat dan ook. Je kunt eens contact nemen met die persoon. Op de 0479 46 81 26. 0479 46 81 26.
1: Maar dat kan van alles zijn, hè. Dat is zeer omvattend, hè. Is speelgoed voor een 1980.
0: Ja, dat kan van alles zijn.
1: Van alles zijn.
0: Dat kunnen soldaatjes zijn, dat, ja. Dat kunnen notaukjes zijn, dat kan een poppetje zijn.
1: Ja, een beerke.
0: Een spelletje.
1: Een schommelstoel.
0: Een schommel, ja.
1: Een ding. Heb je nog gekend in een schommelstoel?
0: Ja. Zo.
1: Ik heb nog geen gat als kind.
0: Ja?
1: Van voor, dat was een handvat aan. Met een paardenkop, hè.
0: Tuurlijk, dat. Tuurlijk.
1: Dat zie je niet meer, hè.
0: Nee,
1: nee, nee, dat is ook allemaal nostalgie, hè, joh.
0: Dat is meer dan nostalgie.
1: Ah, maar zeg, was een taart, zeg.
0: Waar is de taart, ja.
1: Te koop incontinentiemateriaal voor mannen als maat medium. Drie verschillende Italiaanse siervazen. En verschillende leren damesjassen medium large. Dus voor dat incontinentiemateriaal, het is er wat... Voor die verschillende Italiaanse siervazen en voor die verschillende leren damesjassen, medium large, kunt u terecht op 0496 46 35 46. 0496 46 35 46.
0: Ja, nou zong de reet of wat? Huh? Incontinentie in de woorden toddelen, het is rood.
1: Het is rood.
0: Dat is goed dat je incontinentie materiaal hebt dan.
1: Ja.
0: Juist?
1: Ja, dat is vaak juist. Ja, ja.
0: Voilà,
1: je hebt dat beter niet nodig.
0: Nee, nee, nee.

0: Daar was het orkest, of is het orkest, van Sergio Raffaella met Gentle on My Mind.
1: Ik heb nog een verhaaltje.
0: Zeg het eens.
1: Ja, en dat speelt zich af ergens op een gemeentelijke werf. Hè? Dus je kunt dat voorstellen, hè. De ploegbaas roept de Charles binnen en die zegt: Charles, als ik jou naar de kerkstraat stuur om het kruid te wieden, dan heb je door een week voor nodig en de Louis doet dat op één dag. En als ik ga naar het gemeentehuis stuur om de bloemkes water te geven, heb je door een dag voor nodig en de Louis doet dat op een uur. Is er nou echt niks, Charles, dat je rap kunt doen? Is er zo niks? Ja, chef, zei de Charles, er is wel zoiets. Ik ben zo rap muug.
0: Ja, ja, ja. Je bent zo rap muug, ja. Ja, kan me dat, Frans. Ja, ja, weet je, nog in de tijd met Echo.
1: Die mannen die er stonden.
0: Vijf minuten. Dat was in Oorschot.
1: In de Oorschot, zeg. Ja, daar was er één aan het werken en die ander stond erop te zien.
0: Op te zien.
1: Ja, ja, oh, dat weet ik nog goed.
0: Waarom ook niet, hè, potverdikke. Dat is ook iets van de oude tijd, het volgende, zeg.

0: Franse kent. Kentklas wordt niet alleen gedaan in Brugge.
1: Nee.
0: In Brugge. Maar ook in Spanje. Spaanse kent, Spanish Lace.
1: Ja. Gisteren
0: McDaniels.
1: Gisteren Arnoud Houben gezien.
0: Nee, dat moet ik nog zien.
1: Dat is een heel goed programma. Hè.
0: Dat is een heel goed programma.
1: Zit in de Pyreneeën.
0: In de Pyreneeën.
1: Ja, heel schoon.
0: Die naar Eerto is geweest, hè?
1: Ja, die is ook met z'n telken geweest, ja.
0: Ja, en dat ging dan uitgezonden worden. Maar daar is dan niks van uitgezonden.
1: Nee?
0: Ja, een klein beetje. Maar niet fijn met hij hier geweest in de studio en alles.
1: Ah.
0: Maar daar is niks van uitgezonden.
1: Allee, maar ze nemen heel veel op om maar een klein stukje uit te zenden.
0: Ja, maar dat is altijd zo.
1: En dat wordt dan geknipt door de regisseur of de regisseur, wat noem maar op. Ja, en dat mag erin en dat moet eruit. En begon dat erbij al en dat niet meer. Niet. Dat is zo, hè. Dus,
0: de regisseur knipt geren.
1: Ik ken er ook die geren knippen.
0: Ja,
1: tuurlijk dat.
0: Het volgende is ook een klassieker. Maar
1: ja?
0: Wie zingt het? Dat is het.
1: Oh.

0: Fly Me to the Moon.
1: Ja, goed gezongen, hè?
0: Goed gezongen. Agneta Fels-Koch.
1: Ja, dat. Die blonde van
0: de
1: ABBA.
0: De blonde dame van ABBA.
1: Amai, die heeft dat goed gedanst.
0: Goed, hè?
1: Maar die kon wel goed zingen ook, hè?
0: Ja, kon er alle twee prachtig zingen.
1: En dat, die mochten er ook zijn, hè?
0: Mochten er ook zijn.
1: Maar wij ook in de taart, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is verdomme 50 jaar geleden, zeg.
0: Ja, dat is 50 jaar.
1: Ja, jaren 70 waren de jaren van ABBA,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, die hebben gewonnen in 74, hè?
1: Bij Waterloo, hè?
0: Waterloo.
1: Dat was een deurbrak. Maar die hebben heel schoon platen gemaakt.
0: Die hebben schoon leken.
1: Ja.
0: We hebben nog tijd voor je leken, ze afscheid aan de zomer, de meteorologische zomer, hè? Ja.

0: haal ik niet schoon en van balder. De schouw begint in gaan trots op een rol idee.
1: Ja, maar ja.
0: Maar alleen, goed. Dat was dus de klif, hè.
1: Klif, ik was toen 16 jaar, man. Ja, ja. Oh, was de taart, joh.
0: Waar is de tijd?
1: We hadden een heel schoon jeugd, wat wij wel hadden. Wat nu probleem is, drugs.
0: Ja, dat bestond.
1: We hadden dat vroeger dus
0: dat,
1: niet.
0: Dat hoorde vroeger niks
1: nee,
0: van.
1: En dat is nu wel een probleem, die drugs, hè.
0: Amai, groot.
1: We konden wel eens een pint drinken. Maar ja, dat was het ook, hè.
0: Ja, ja,
1: ja, ik heb geen spijt dat ik al zo oud ben.
0: Nee.
1: Ik zou de jeugd tegenwoordig van... De jeugd van tegenwoordig, ik weet het niet.
0: Ja, maar ja, de jeugd van tegenwoordig heeft die mentaliteit van vreugde niet meegemaakt. Die weet niet wat dat is.
1: De taden veranderen ook, hè.
0: Ja, de taden veranderen.
1: Ja, natuurlijk dat. Want nu gaan ze allemaal naar een psychiater of naar een therapeut. Loop maar op. Ja, dat bestond bij ons niet, hè.
0: Nee, dat bestond wel, maar we gingen er niet naartoe. Een lap tegen ons oren kan
1: ja, en pesten op school, dat bestond ook bij ons. Hè. Dat is vochten met elkaar. Ja,
0: het was gedaan, hè.
1: Ja. Maar ja.
0: Goed. Lieve mensen, we gaan even pauzeren. En na de 11 zijn we er weer.
1: Tot ziens, hè.
0: Goed, joh.

0: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat nou niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha,
6: aha, aha. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. Dat gaat te ver, vindt Jolinde de Vieuw van de christelijke vakbond.
8: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
7: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Zo'n 4200 ambtenaren die officieel op ziektepensioen zijn, zijn toch aan het werk. Opvallend, het gaat enkel om vastgenoemde ambtenaren zoals leerkrachten en magistraten. CD&V-kamerlid Naima Langerie voegde cijfers op bij pensioenminister Jan Bon.
9: Ambtenaren die hadden geen ziekteuitkering, maar die kregen jaarlijks recht op 21 ziektedagen. En die konden zij zelfs opsparen. En als de ziektedagen op waren, dan werd men op ziektepensioen gestuurd. Ook als er achteraf toch nog kans was op volledige genezing. En dat is natuurlijk verspilling aan talent.
7: In juni werd het systeem afgeschaft. In de Grand Canyon in de VS is nog altijd één persoon vermist na de zware overstromingen daar. Twee mensen kwamen daarbij om het leven, dat hebben de autoriteiten van het park bekendgemaakt. De auto van de vermiste man werd teruggevonden op een parkeerplaats. Alle sporen worden onderzocht. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar een bui. Wel opnieuw een paar graden warmer met maxima tot een graad of 25.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Ja, hier zijn we weer al terug, zeg. Onze Minerva Service. Deel 2. Nog altijd met Gerda aan de telefoon. 0392 1727. En Sinne de 0392 1630. Voilà, online kan ook. Dat is Minerva Service at Radio Minerva.be. We beginnen altijd met leekjes, zeker, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: Voilà, we zitten in volle flow, als het ware,
1: serieus?
0: In de mood.

0: Ja, dat was Sid Lawrence, jawel, met In the Mood. Ja, we beginnen met Goed Nieuws, zeker. Hè? En wat is Goed Nieuws? Dat is het volgende. Als ik het kan vinden.
1: Nummer 10.
0: Ja,
1: hij heet hem zijn.
0: Eze.
2: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Dat zal nog niet zijn, zeker. Oh, van August. Bedanken we en begroeten we Hilda van Bussel uit Capelle. En Hilda wordt steunend lid van onze radio. Hartelijk bedankt, lieve Hilda, voor uw lidmaatschap. Welkom in onze grote familie van Radio Minerva. Bedankt de platje nog vast. Ja. En eigenlijk is dat goed gezien van u. Ja. Van Wiltura, de eerste schooldag. Nu, zitten er bij ons bestand tientallen leekjes van Wiltura. Maar dat stond er toevallig niet in.
1: Nee, dat hebben we niet.
0: Nee. Dan gaan we Mauritaan de spelen van de deur. Hè? Als dat goed is voor u, lieve Hilda. Allee, speciaal voor u, hè. Wiltura, la melodia.

0: La melodia Wiltuur. Speciaal voor ons nieuw steunend lid. Hilda. Ja, uit Capelle. Nogmaals, hartelijk dank, lieve Hilda. En het houdt niet op pijn. Ja.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Vandaag gisteren bedanken we en begroeten we een dame uit Hoboken die liever anoniem wenst te blijven, met alle respect ervoor. Lieve dame, steunend lid worden gaan. Fantastisch. Welkom in onze grote muzikale radiofamilie. Radio Minerva familie, zo is het. Drink de platje nog vast. You never walk alone. Ja. En ik heb een ringetje gevonden, ze. Een versie van de zanger van bij ons, Eddie Smits.

0: Ja, You Never Walk Alone, Eddie Smits. Speciaal voor ons nieuw steunend lied, de lieve dame uit Hoboken. Hartelijk dank. Te koop een antieke weeg. Weer een weeg, zeg Hele. Een antieke weeg in witte lak met een eimel erboven.
1: Oh!
0: Schoon, hè?
1: Ja, ja.
0: Het is een ovale weeg. Er zijn nog wat garnituren bij. We broderie. En, wat is dat voor het? En hier met wit. Wit broderie of zoiets. Met blauw wolkjes.
1: Oh.
0: En dan ook een geplastificeerde matras. Dus dat is goed, hè? En dan tekenweging in witte lak met een eimel. Ik ben nog wat garriturkjes erbij. De kunde verterecht op de 0473-84-53-91. 0473-84-53-91.
1: Is dat een ovale weeg?
0: Ja, een ovale weeg.
1: Is dat voor een baby met een dikke bok? He, want koppetje, dikke blokken, dan wordt dat maar smaller terug.
0: Ah, dat weet ik nog niet. Dat zal er wel in passen.
1: Er is iemand op zoek. Ik ben op zoek naar een oplaadkabel voor de boer- en klopmachine van het merk Bosch type Uneo. Met batterij van 15 volt. Mogelijk heeft een van de luisteraars zulke kabel. Ja, meneer, of eens kijken wie... Ja, meneer Marcel, spijtig, ik heb er geen. En meneer Marcel, die woont in Damme, bij Brugge. Ah, dat is niet bij de deur.
0: Ah, de grote fan.
1: Ah, ja. Meneer, die weet wat hem wilt, hè. Naar meneer van luisteren.
0: Dus, voilà.
1: Meneer is op, de merk is op, Marcel is op zoek naar een kabel, een oplaadkabel, voor een boer- en klopmachine van het merk Bosch, type Uneo met batterij 15 volt. Heb je dit trouwens liggen en je zegt, ja, mijn boermachine is kapot, maar ik heb de kabel nog, het kan gebeuren, ik heb dat ook al meegemaakt, dan kun je die mens altijd bellen. Hè. En dat doe je op het nummer 0491-55-40-95. 0491-55-40-95.

0: life divine. Say you'll be mine and love me only.
1: Dean Martin, Amor, Amor. Voilà. Te koop een toiletstoel. Dames, zomerschoenen, nooit gedragen. Nee, ja. En ook nog een parasol met een poot van 40 kilo. Dat die niet gaat vliegen.
2: Ja, die weegt al wat. Ja. 40 kilo is al wat gewicht. Hè,
1: ja, gewicht. Hè. Amai. Dus voor die toiletstoel, die dames, schoenen en die parasol, dat kunnen we terecht op de nummer waar staat hem. Ah, ja. 0.
2: Ja,
1: dat just klopt langs die kant.
2: Nee, hè?
1: Nee.
2: Oei, nee.
1: Nou,
2: De nummer klopt niet.
1: Dat, nee, veel te veel nummers.
2: Ik heb het terug aan zien en die kan daarna zien.
1: Ja, dan moet, ja, dat is zoveel cijfers. Nee, hey, we gaan dat even nazien.
2: Misschien komt die mens uit China.
1: Dat weet
2: dan
1: ik
2: kan
1: niet.
2: Dat wel, nee, misschien.
1: Nee, het is een 0-3. Maar, Nee. Te veel, we gaan daar eens opzoeken. Ja, ja. Oké.
2: Okay. Te koop. 14 lege parfumflesjes in glas en die zijn 25 centimeter hoog. Wat is er gratis? 30 ronde laders voor 100 dias plus projector.
1: Ja, zo'n waar carousel.
2: Is, waar is de taart zeggen van dias, hè?
1: Lichtbel.
2: Mooi. Ook iets van de jaren 70, hè?
1: Ja.
2: Ik heb dat in een tijd ook gehad, zo'n projector.
1: Ja,
2: zo'n...
1: ja, ik heb er nog twee gezegd.
2: En dan kocht je dat en dat was dan nieuw en dan ging je dat proberen. Je probeert dat één keer, twee keer en voor de rest is dat nooit meer gebruikt.
1: Bedankt, schoon zo.
2: Ja, ik weet het, maar dan blijft dat weer staan en dan zei je, ja, naar een taart. Allee, naar het containerpark.
1: Ja.
2: Dus even herhalen, mannetjes, te koop. 14 lege parfumflesjes in glas van 25 centimeter hoog en gratis te verkrijgen. 30 ronde laders voor dia's plus projector. Je kunt er verbellen naar 0477 45 86 86. 0477 45 86 86.

0: Arrivederci Roma, ons aller Estrella. Ja, dus het is juist dat ik kom geroepen die een toiletstoel, dames schone en een parasol. Dat kunnen we terecht op twee nummers. En een telefoonnummer als zijnde 03-658-60-09. Ofwel op het mobiele nummer 0491-23-07-40. Voilà.
1: Te koop een eetservice van Boch. Niet Bosch, hè, maar Boch.
2: Boch.
1: Bestaande uit 6 dinerborden, 6 soepborden, 6 ondertassen plus tassen en een melkkan en suikerpot. Wat is er gratis? 12 zwarte dinerborden en 12 dessertbordjes. Zwarte dinerborden. Zwarte borden, zeg, dat is raar.
0: Dat komt wel eens tegen in restaurants of zo. Zo'n speciale zaak.
1: Dus je kunt bellen voor dat eetservice van Boch. Dat is wel te koop. Maar gratis erbovenop. 12 zwarte dinerborden en 12 dessertbordjes. Zit je geïnteresseerd in een van die zaken? Dat kan, dan belden. Hè. Naar 0486 42 8202 0486 42 8202.

0: Vin Zilman met een prachtige stem. Roses of Picardy. Te koop, neef grasmashing. Works. Nooit gebruikt, mag weg onder de helft van de prijs. Maar ja, de prijs weten we niet. Ja. Dus dat grasmashing works. Ja. Een authentiek steenselmashing. Een GA74, heel bekend. En dan ook een regendouchesysteem met thermostatische kroon. Het merk is Aqua Vive in chrome. Nog in de verpakking. Arre. Dus voor de grasmashing, de steenselmashing en de regendouchesysteem met alles erop en eraan, kunnen terecht. Haha, weer twee verschillende nummers. De 0495. 51 90 96, ofwel de 0 475 81 09 68.
1: Ja, ik weet nog goed, die eerste stencilmachine, die moest je manueel bedienen. Moest draaien, hè, ook draaien, hè.
0: Juist.
1: Hé, daarna kwam die elektrische op de markt. Maar de eerste, ik heb nog gedraaid, hè.
0: En die gaan nog alcoholmachines gewijten.
1: Ja, ja, en stinken, hè.
0: En stinken.
1: Oh, amai, amai, amai.
0: Nou is dat allemaal toch een beetje verbeterd.
1: De jeugd weet niet wat dat is.
0: Nee.
1: Als je dat nou zegt.
0: Tuurlijk niet.
1: Tuurlijk niet, maar dat was, we hebben toch veel meegemaakt, hè.
0: Ja, waar hebben we die evolution nog meegemaakt?
1: Ja. Ja, ja, ja. Te koop een 250-tal gevarieerde cd's. Dus wat erop staat, dat zal van alles zijn, denk ik, hè, voor elk wat wil ze. Daarom is het ook gevarieerd. Hè.
0: Voilà.
1: Dus te koop een ongeveer een 250-tal gevarieerde cd's. Zijn je geïnteresseerd, dan kun je altijd bellen naar 03-829-1363. 03-829-1363.

0: Smoke Gets in Your Eyes, een speciale versie van een groep die je noemt Blue Haze.
1: Het is een disco-versie, hè?
0: Een soort van disco-versie, inderdaad. Ja, ja,
1: het is geen slechte versie.
0: Nee, absoluut. Nee, nee. Je behoudt toch van de klankkleurs van Minerva, zou ik het maar noemen. Te koop, een uitkomer, tafel met 6 stolen en een zilverkas. En de stolen zijn helemaal gevlochten, zowel de leuningen als de zitting. Dus voor die uitkomertafel met 6 stolen en die zilverkas, een etagère. Maar vroeger zei dat ben ik een zilverkas. Hè? Ja. 0496 32 61 78. 0496 32 61 78.
1: En dan stond die kas in de goede plaats.
0: Astelijk.
1: Er kwam geen kat binnen, alleen met Pasen en Kerstmis.
0: Ja, en dat kermis was misschien.
1: Ja, misschien ook nog eens, maar dat was het ook.
0: Dat was het.
1: En dat stonk naar de vocht. Hè. Ja. Ja, dat werd nooit verwarrend.
0: Tuurlijk.
1: Er stond een schoon zilverkast en dat zilver werd nooit gebruikt.
0: Ja.
1: Het oog moest ook iets, hè.
0: Ja.
1: Goed. Maar dat was vroeger zo, je had van die grote herenhuizen en de gang was in het midden, je had aan weeskanten plotsen. Hè.
0: Ja.
1: Dus dat was in het midden een grote trap naar boven. Ik zie het nog zo firma. Ik ken ze nog wel eens. Dat was echt knap, hè. Maar heel groot.
0: En beneden de kelder kijken.
1: Ja.
0: Dat was voor het personeel, hè.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. You rank my lord. Heb je dat nooit gezien? Dat van je ton.
0: Ah, ja, juist.
1: Dat was zoiets, hè.
0: Dat was zo, hè. Ja, ja, ja.
1: Goed. Te koop een grote verzameling stenen bierpotten. En een damesfiets in goede staat. En voor al die, voor die twee zaken, is de prijs overeen te komen. Je belt naar 0388 0839. 0 4 88 0839. En de prijs is
0: Potke. Progress overeen te komen, Potke.

0: Nou, belt me maar, hè. Kom die kinderen zijn kosten, hè. Call me, Petula Clark. Te koop een rolstoel, Mark Vermeer, type 5, V300. Verstelbaar, opvouwbaar, een extra kussen. Kan me ook verboten in heel goede staat. Vooral luchtbanen achterom met grotere banen. Dus dat is alles erop en erom.
1: Ja, ja.
0: Vermeer, heel goed merken. 0495-66-96-65. 0495-66-96-65.
1: Ja, je hebt dat beter niet nodig.
0: Dat is waar, ja.
1: Maar als
0: dat
1: de nood het hoogst is, is de redding nabij.
0: Is de rolstoel
1: nabij. Dus het heel praktische voor zeker mensen die, waar, jongen, die minder verliefd zijn of oud zijn.
0: Nou goed, dat we allemaal bestoven.
1: Vroeger zaten de mensen te verkommeren in hun zetel.
0: Ja,
1: dan
0: ja.
1: Kunnen ze, want zo'n rollator, dat is ook een goede uitvinding. Hè.
0: Ja, dat eigenlijk wel.
1: Dat is waar. Hè.
0: Zolang dat je het niet nodig hebt.
1: Ah ja, maar als je het nodig hebt, is het ook te, komt het van pas. Hè.
0: Perfect.
1: Voilà, ja. Hè. Te koop een gaasvuur met 4 bekken voor, op een camping. In het schilderij, dat beeldt een stil leven uit en bestaat erop een vaas met bloemen. 4 winterbaanden voor een Opel Meriva of Vectra. Een fietsendrager. 2 fietswielen, dat zijn velgen zonder banden.
0: Ja, dat kan. Hè.
1: Die gebruikte vroeger als reep met een stok.
0: Ah, ja.
1: Als kind weet je dat nog? Een stok en dan liepen de verrotten.
0: Ja, een reep.
1: Ja. Allee, joh. Dus 2 fietswielen, dat zijn velgen zonder banden. Goed.
0: Dat is erf, hè. Zeker.
1: Ja, een half-automatisch lasttoestel, en dat is neef. Een salontafel met spiegelglas en die is gekromeerd. De afmetingen zijn 1,30 m x 70 cm. Dus voor al die spullen kun je terecht op je nummer. En dat is 0487-88-33-79. 0487-88-33-79.

0: Die Mary, gebracht door Peter Alexander. Jawel. Te koop een scootmobiel, een Ceres 4 met een nieuw batterij. Te koop op de 0495 19 20 31.
1: Te koop 2 relax toonzetels van het merk, nee, type Lasuna. Ik ken het niet, maar het zal wel op knap zijn, zeker, hè?
0: Ja.
1: Dus even herhalen, 2 relaxe toonzetels type Lasuna. Je kunt er voor bellen naar 03-651-99-92.
0: Dan te kopen groot rond zwembad. Zwembad. Groot rond zwembad. Een diameter van 6 meter zal lauw. Is een meter 20 hoog. Volledig met pompen. Jamel. Dan ook nog een snoekertafel. Tafel. Wat heb ik met een ers?
1: Ja.
0: Snoekertafel met alle toe behoren. Dus voor dat zwembad en die snoekertafel kunnen we terecht op de 0485 75 34 79. Voilà.
1: Zeg, dat is al betaald. Die zitten ons oor te lachen, die bedammen.
0: Zitten ons oor te lachen.
1: Zeg, omdat je even over het toen gaat.
0: Omdat we een strookgebrek hebben.
1: Zeg. Allee, jongen. Beetje respect voor de naberdom, hè.
0: Ja, staan dat blijft.
1: Zeg, ik noem mijn eigen Nestor.
0: Nestor.
1: Ken je een Nestor, hè? Dat kent het toch?
0: Nestor, joh.
1: Een slimme man is dat, hè.
0: Maar dan betaalt hij.
1: Ja, dat betaalt een vent is dat ook, ja. Te kopen een home trainer met verschillende functies. En die is in zeer goede staat. Je belt naar 0497-99-49-22.
0: In een Nederlands liste, zeg. Ja, het is allemaal op lijst binnengekomen, vandaar dat we een beetje moeten. Hè? Er zijn we op zoek naar kleine touwkes.
1: Kleine touwkes?
0: Kleine touwkes, zo'n 15 centimeter groot. Ah. Van Franklin Mint, van de jaren 90. Moesten erover beschikken of kunnen er informatie over hebben, dan kunnen die persoon eens even bellen, hè, op de 0495 47 0745 47 0745.
1: Ja, dat is juist, jongen. 2 rollators. Dus te koop 2 rollators. 1 in bureaustoel en die is licht beschadigd. En ongeveer een 15-tal dameschoenen van maat 36-37. Dus voor die rollators, voor die beschadigde, licht beschadigde bureaustoel en voor die dameschoenen, kun je altijd terecht op 0488-86-85-08. 0488-86-85-08.

0: Mr. Akrabelle kent het wonderschone Ramblin' Rose.
1: Ja, dat blijft toch goed, hè?
0: Dat blijft
1: goed. Dat is een echte evergreen, hè?
0: Evergreen, tot en met.
1: Ja, vind dat ook.
0: Nog tijd voor eerlijkens, hè. My Foolish Heart.
1: Allee, kom op.

0: My Foolish Heart, dat is Robin of Jackie Wharton. Zangeres die nog lid is geweest van Anita Keursingers en Ray Conniff. Zo, dat was het, lieve mensen, voor onze Minerva-service van de 1e september. We danken al degenen die laten weten hebben dat er iets weg is gegaan. Ja. Ook degenen die iets ongebouwd hebben, fantastisch. Zeker hartelijk dank aan ons nieuw droge, nieuw steunende leden. Hilda uit Capelle en twee dames, hier van Oudboken en hier van Zwaandrecht. Hartelijk dank en dikke merci.
1: En vanavond, wat ga ik vanavond doen? Op 1 september was dat altijd het geval vroeger, mijn boekenkaften. Ik kon dat niet, dat deed mijn moeder.
0: Maar vonden jij dat altijd?
1: Ik kon dat niet. Ik was een prutser, echt waar. Ja, ja. Dat was van dat blauw kaftpapier.
0: Blauw kaftpapier.
1: En dat, van voor was dan de sticker opgeplakt.
0: Ja, zo'n etiket.
1: Etiket met een naam erop. Eerste studiejaar of klas B. Dus dat was de eerste schooldag, s'avonds altijd boekenkaften.
0: Zou dat nou nog gebeuren?
1: Ik denk dat niet. Zou dat nog bestaan, kaftpapier?
0: Dat zou wel zo zijn.
1: Ik weet het niet.
0: Ik weet het niet.
1: Oké, allee, goed.
0: Goed, in ieder geval, lieve mensen, hartelijk dank wel. Ik zou zeggen...
1: Tot de nuste week.
0: Tot de nuste week. Wel leven en wel zingen. En vooral, hou het gezond, hè.
1: Ja. Salut, hè.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
7: De Audi-fabriek in Voorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Heilen Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heijlen geeft meer details.
8: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
7: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. Er dreigt een boycott bij Brussels Airlines. De christelijke vakbond is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En personeel wil verplichten dat traject te doen. En dat gaat te ver, vindt Jolinde de Viel van de christelijke vakbond.
9: Personeel voelt zich heel onveilig om naar daar te vliegen. Er kan op ieder moment een raket vallen op de luchthaven, bij wijze van spreken. Dat is in het verleden ook al gebeurd. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet willen vliegen omwille van ethische en morele redenen. Als het dan toch gebeurt, hebben we altijd gezegd, doe het dan met vrijwilligers. Dat was voor ons oké, maar dat principe gaan ze nu opgeven eigenlijk.
7: De stakingsaanzegging gaat in vanaf vandaag. Onder meer door die oorlog is ook onze economie stilgevallen. Voor het eerst in 6 jaar is onze economie tussen april en juli niet gegroeid. De totale waarde van alles wat we produceerden gaat er dus niet meer op vooruit. Vooral de industrie en de bouw trekken de groei naar beneden, want door de oorlog is de energie een pak duurder geworden. In Nepal, in Tibet, zijn nu al samen meer dan 1000 mensen overleden na de zware overstromingen vorige week. Dat blijkt uit een nieuwe update van de lokale overheden. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist, onder hen ook 3 Belgen. En nog door de oorlog in het Midden-Oosten mag voetbalclub Union zijn Europa League match tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva niet in het stadion van OH Leuven spelen. Ze spelen daar hun andere Europese thuismatchen omdat hun eigen stadion niet aan de UEFA-normen voldoet. Maar de burgemeester van Leuven verbiedt deze match uit veiligheid. De match wordt gespeeld op 22 oktober. Waar is dus nog niet duidelijk. Afwisselend wolken en zon, maximaal rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer met maximaal tot een graad of 25.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Zeg, Josfien, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
18: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci ImmoBiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Fluiten doe je prachtig, maar ik vraag je nog wat meer. Nog een beetje meer, luister dus maar weer. Ben misschien wat lastig voor een ongetrouwde man, maar ik weet er graag

0: Fond Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En joh, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat nou niet eens een vliegeneer?
4: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
5: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
4: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra, bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
6: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
7: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter god het niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
9: 03-366-37-32.
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
9: Het is nu 1 uur.
10: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: Rond deze tijd legt de Noorse koning Haakon de eed af. Opvallende afwezige is zijn vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Handschutter.
12: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
11: De rest van de familie, Haakons moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen zullen er wel bij zijn. Brussels Airlines betreurt de stakingsaanzegging van de christelijke vakbond. Die is boos omdat Brussels Airlines zijn vluchten naar Tel Aviv in Israël deze maand opnieuw gaat opstarten. En het personeel wil verplichten die vluchten te doen. Maar volgens Nico Cartone van Brussels Airlines gaat het om een miscommunicatie met de vakbonden.
13: Omdat we begrijpen dat mensen een beetje zenuwachtig zijn over deze bestemming, zijn we akkoord gegaan om de eerste weken deze vluchten met vrijwilligers uit te voeren. Die operaties zijn succesvol verlopen en het is veilig. We kunnen nu, wat de dienstroosters betreft, terugkeren naar het normale ritme voor deze bestemming.
11: Het grote drugsproces Costa zal grotendeels overgedaan worden in beroep. In juli werden na anderhalf jaar proces 51 beklaagden veroordeeld voor onder meer de invoer van meer dan 23 ton cocaïne via de haven van Antwerpen. Maar verschillende partijen gingen in beroep en dus komt er voor 43 beklaagden een nieuw proces. De Audi-fabriek in Vorst is verkocht aan het Kempense vastgoedbedrijf Highland Warehouses. Het hele gebied is 55 hectare groot. Er is nu een akkoord met zowel Audi als het Brussels gewest. Het plan is om er een stedelijk bedrijvenpark van te maken. Topman Wim Heijlen geeft meer details.
14: Er zal plaats zijn voor zowel de lokale ondernemer dan voor een grote internationale speler. Zowel in de dienstverlening, productie als logistiek. Dus een heel diverse activiteitensite is zeer groot. Dus wat dat betreft is er plaats voor heel wat bedrijvigheid.
11: Met welke bedrijven gepraat wordt, blijft voorlopig een geheim. Het doel is om er opnieuw 3000 jobs te creëren. Evenveel als er sneuvelde toen Audi Brussel de deuren sloot. En er maken nog twee Vlaamse auteurs kans op de Bronzen Uil. Dat is de prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Uit 72 inzendingen koos de vakjury 6 kandidaten voor de shortlist, waaronder de Vlaamse Dominique de Groen en Tijl Nuits. Eind november kennen we de winnaar. Je kan tot dan zelf meestemmen voor de lezersprijs. Afwisselend zon en wolken met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui en opnieuw een paar graden warmer, maxima tot een graad of 25.
9: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
16: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
17: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je Mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
16: En wat kost deze schatting?
17: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog ook.
5: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
6: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
5: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
6: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
5: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
8: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
7: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
8: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
7: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: De Noorse koning Haken heeft de eed afgelegd. Opvallende afwezig is een vrouw, koningin Mette Marit. Ze heeft te veel last van complicaties na haar longtransplantatie in juni, zegt koningshuiskenner Wim de Hanschutter.
12: Ze heeft sindsdien al meerdere keren complicaties gekregen, vandaag opnieuw. En op doktersadvies moet ze onder medisch toezicht blijven. Ze mist daardoor deze emotionele dag van haar echtgenoot Haakon, die zijn taak als nieuwe koning opneemt en ook nog steeds in rouw is om het verlies van zijn overleden vader, koning Harald.
11: De rest van de familie, Haken's moeder, koningin Sonja en zijn twee kinderen waren er wel bij. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Dat blijkt uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greve.
13: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
11: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf in ons land gespot. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeelden is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. Afwisselend wolken en zon met maxima rond 21 graden. Morgen overwegend droog en 22 graden. De dagen nadien wisselvallig met hier en daar kans op een bui. Opnieuw een paar graden warmer ook met maxima tot een graad of 25.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 1 september 1887, Emile Berliner vraagt het octrooi aan op de grammofoonplaat.
1: 1914, de laatste Amerikaanse trekduif, een duivin genaamd Martha, sterft in de Cincinnati Zoo en daarmee is de soort uitgestorven.
0: 1923, Tokio wordt getroffen door een zeer zware aardbeving met een kracht van 8,2 op de schaal van Richter. Er vallen meer dan 140.000 doden.
1: In 1939, Nazi-Duitsland valt Polen binnen bij Westerplatte, het begin van de Tweede Wereldoorlog.
0: 1941, alle Joden ouder dan 6 jaar moeten in het gehele Duitsrijk de Jodenster dragen.
1: 1956, het eerste Belgische televisiejournaal wordt gepresenteerd door Robert Stefan.
0: En 1985, het wrak van de Titanic wordt op 3800 meter diepte in het noorden van de Atlantische Oceaan ontdekt.
1: In 1990, de Vlaamse openbare zender BRT lanceert TVE.
0: 2005, in New Orleans wordt zanger-pianist Fats Domino als vermist opgegeven na orkaan Katrina. Later op de dag wordt gemeld dat hij toch wel is gered.
1: 2010, de Amerikaanse president Obama kondigt het einde af van de Amerikaanse militaire operaties in Irak. De laatste strijdkrachten waren op 19 augustus al vertrokken.
0: En 2018, een verbod op de verkoop van halogeenlampen binnen de Europese Unie wordt van kracht. We vieren vandaag de geboortedagen van Hubert Lampo, Willem-Frederik Hermans, Jeff Antiris, Lee Tomlin, Barry Gibb, Gloria Estefan, Joseph Williams, Ruud Gillit en Stanley Burleson.
1: En we gedenken Alex Kazier en Walter Godefroot.
0: Dinsdag 1 september 2026, het is weer zover voor menig ouder en student van de normaalschool, is een van de spannendste dagen van het jaar aangebroken.
1: Ja, Steven, voor u ook iedereen goed afgezet?
0: Zeker, ik heb heel brave kindjes. Maar persoonlijk vind ik dat nu niet de spannendste dag van het jaar om eerlijk te zijn.
1: Ah, serieus, welke dan?
0: 25 februari.
1: Uw verjaardag?
0: Aha. Ja, en trouwens nog spannender, binnen 114 dagen, 10 uur en 40 seconden is het...
1: Kerst zeker? Ik begin u ondertussen al een beetje te kennen, hè,
0: Steven? Dat vind ik altijd plezant, Kathleen. Mm-hmm.
1: Ja, Steven, maar hier wordt het ook heel plezant hoor, want van 2 tot 4 is er...
0: Omdat ons Bomat heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weentjes.
1: Kalenders vol informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met das...
1: En de lely.
0: Goedemiddag.

0: Ja, op een 1 september kan je niet anders dan starten met What a Wonderful World van Sam Cooke, denk ik dan op Radio Minerva, toch?
1: Absoluut.
0: Ja, dat is zo. Nu goed, allee, in History and Biology, dat is nog niet voor mijn Rick en mijn Emma weggelegd, denk ik dan. Ja. Dat zijn de maaltafels en gewoon de lettertjes, de letterdozen of zoiets. Maar goed, jij hebt ook wat educatiefs meegebracht, denk ik, Kathleen.
1: Ja, absoluut. Ik heb alvast twee gasten hier in de studio uitgenodigd. En dat zijn Manu en Sally. En dat zijn jutters.
0: Jutters?
1: Ja, ik wil altijd Sil de Strandjutter zeggen, maar dat is het dus niet. Het zijn jutters, maar straks meer erover, Steven.
0: Oké, okay, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, ja. Ik ben heel benieuwd wat dat allemaal daar te vertellen valt, absoluut. Goed, wij gaan natuurlijk ook heel veel fijne muziek draaien, want er is nu echt wel van alles en nog wat vandaag waarvoor dat je een muziekje kunt draaien, eigenlijk.
1: Mm-hmm. Want ja, dat is een hele lijst.
0: Trouwens, iets anders. Even heel snel, je weet dat het heel belangrijk is. Volgende week, zegt je dat iets?
1: Nee, Steven.
0: Heb je al een cadeautje gekocht?
1: Nee.
0: Ik zeg het vaak, hè. Maar ja, ik wacht toch. Elke keer vind ik wel een reden.
1: Ja, en wat is de smoes van de week, Steven?
0: De smoes van de week is, volgende week dinsdag, is het de dag van de acteur.
1: Ja, oké. Okay.
0: Het is echt waar.
1: Ja, gaan we een acteur uitnodigen in de studio, Steven?
0: Fuck you. Maar dus ja, misschien een klein cadeautje met een leuke sticker aan.
1: Zou
0: fijn zijn. Ja. Voor de rest is het 1 september. Het is niet alleen de eerste schooldag. Dat is niet alleen iets met jutters en met Radio Minerva en Kathleen en de Lely. Maar dat is ook de roze Cadillac-dag.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Mm, ja.
0: Internationale feestdag in de wereld. Roze Cadillac-dag.

0: Naar aanleiding van de Pink Cadillac Day op de 1e september, niet alleen de eerste schooldag, was dat Bruce Springsteen. En dan ben ik heel benieuwd. Kathleen, wie heb jij allemaal meegebracht?
1: Ja, Steve, zoals ik daarnet al zei, wij hebben Manu en Sally uitgenodigd. En dat zijn twee jutters. Goedemiddag, Manu en Sally.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zeg, misschien eventjes beginnen bij het begin, maar een jutter, wat is dat eigenlijk juist? Wat verstaan we eronder?
2: Ja, hoe ik jutter ben geworden, ik weet dat het bij mezelf al heel vroeg is begonnen. En als straatjutter eigenlijk.
1: En je hebt dus verschillende soorten jutters, want als ik het woord jutter, dan denk ik onmiddellijk aan strandjutter, maar je kan dus jutten op verschillende manieren.
2: Ik denk als kleuter ben je meer een straatjutter.
1: Ah ja.
2: Want ik rapte al de mooie steentjes en stokjes op.
1: Oké.
2: Ik stak ze allemaal in mijn broekzak. En als we naar Sint-Anneke gingen, dan was het eerder om schelpjes te gaan zoeken.
1: Oké.
2: Dus dat is ook al een vorm van jutten.
1: Ja.
2: En ik vermoed dat dat nog in mijn genen zit. Het is een overblijfsel uit de prehistorie.
1: Oké.
2: Omdat de mensen jager-verzamelen waren. Dat is bij mij blijven hangen. Ja. Nee, dat denk ik toch.
1: Ja. Zeg, want het gaat eigenlijk over het vinden van historische voorwerpen, die zijn aangespoeld in dit geval. En hoe is jouw voorliefde voor geschiedenis en voor oude voorwerpen eigenlijk ontstaan? Want je gaf er net al aan, ik had dat eigenlijk als kind ook al voor van alles te zoeken en op te rapen. Maar dat geschiedkundige aspect daarvan, wanneer is dat er dan eigenlijk bij gekomen?
2: Ja, dat is al heel vroeg begonnen. Toen ik een jaar of 12 was, ging ik regelmatig naar museums in Antwerpen. En mijn voorkeur ging toen naar het steen. Dat was een echt kasteel, met zicht op de Schelde. En toen wist ik nog niet dat ik 60 jaar later een boek zou uitgeven over vondsten uit de Schelde.
1: Oké. Okay.
2: Die afkomstig waren uit de Antwerpse binnenstad en de burgzone.
1: Ja. Zeg, want om eventjes een sprongetje te maken, dat is eigenlijk wat jij nu nog doet, hè? Hier ergens, niet te ver hier vandaan, op Linkeroever, in de bocht van de Schelde, ga jij dus voorwerpen zoeken, of gaan jullie voorwerpen zoeken, die zijn aangespoeld. Zo is het, hè? Of die er al lang liggen, of ik...
2: Dat zijn eigenlijk zakken die er al langer liggen. Maar wat er ook wel gevonden wordt, dat zijn gelijk fossielen. Aaitanden, schelpen.
1: Oké.
2: Okay. Maar dan zit je meer de kanten van de beneden Schelde meer.
1: Ja. En waar is dat dan, beneden Schelde?
2: Daar zit eigenlijk Galoa, Doelilo, Saaftingen.
1: Oké.
0: Okay. En de dingen die je historisch hier dan vindt, die daar, u zegt, al langer liggen, zijn dat de dingen die dan eigenlijk via de vroegere ruien van de binnenstad zo naar het water werden gegaan, als ik het juist bedenk?
2: Ja, het is zo dat bij het rechttrekken van de kaai, rond in de jaren 1880, is er enorm veel stortgrond ook naar de overkant verzet om de dijken te verstevigen. En daar, die grond kwam ook nog uit de buurtzone waar dat toch een interessante plek is.
1: Zeg, en dat kwam dan, als je zegt de burgzone, waar dan nu dus het steen nog altijd staat, ze hebben daar recht getrokken, ze hebben dat daar afgevoerd en naar Linkeroever gebracht.
2: En naar Linkeroever gebracht, om de dijken te verstevigen.
1: Oké.
2: Okay. Want achter de dijk had je wel een niveauverschil van enkele meter.
1: Ja. Zeg, en daar zijn dus nog altijd schatten te vinden.
2: Jammer genoeg, door de erosie en de scheepvaart, is eigenlijk op een paar jaar tijd die volledige stortgrond verdwenen. Dus ik heb eigenlijk op het juiste moment daar aan het zoeken geweest.
1: Ja. Zeg, wil je zeggen?

0: De one and only Ferre Grignard met Drunken Sailor was dat. Ja. We waren bij schatten onder water en aan land beland, of zoiets.
1: Voilà. Ja, absoluut, want bij ons in de studio zitten nog altijd Manu en Sally. Manu, misschien eventjes over dat nummer, want je had dat aangevraagd. Je had daar een speciale herinnering aan, of dat was een speciale reden waarom je dit nummer graag in het programma wou, denk ik, hè?
2: Ja, maar die doet me terugdenken aan de tijd dat ik in de muziek kwam.
1: Mm-hmm.
2: En de jaren 60.
1: Ja.
2: Ik heb hem nog een paar keer zien optreden.
1: Ah, ja.
2: En eigenlijk, Ferre is toch wel een deel van het cultureel erfgoed van voilà. Antwerpen.
0: Alsjeblieft. Ja,
1: absoluut,
0: we
1: op zijn minst.
0: Vorige week hadden we een uitzending, een stuk met Slons en Fabio, over het Antwerpse volkslied. Dit zat ook in de playlist. We hebben het net niet meer kunnen draaien toen, omwille van tijdsgebrek. Maar dit zou ook, ja, dit is Antwerpse volkscultuur natuurlijk.
1: Blij dat we het er deze show in hebben gekregen. Zeg maar, we gaan eventjes terug naar jou, het jutten dat jullie samen doen hier aan de Schelde. En je was eigenlijk aan het vertellen dat je inderdaad altijd een voorliefde hebt gehad om van alles te zoeken, op te rapen. Eerst begon dat op straat. Je ging vroeger regelmatig naar musea, onder andere het Steen. Maar het is eigenlijk, had ik begrepen, in de jaren 70 dat jouw verzameling echt grote proporties begon aan te nemen. En was daar dan een kantelmoment of een reden dat je daar toch extra op hebt ingezet of dat je daar extra in ging verdiepen?
2: Ja, dat moet begin de jaren 70 zijn.
1: Mm-hmm.
2: Toen kwam ik een artikel tegen in de krant over August van Rooyen, een amateur-archeoloog.
1: Mm-hmm.
2: Die had een boekje uitgegeven met zijn vondsten. Het boek noemde De Steen der Wijze.
1: Mm-hmm.
2: En op de koffer was een afbeelding te zien van drie pijpaardenbeeldjes. Het zou voorgesteld worden op de boekenbeurs in Antwerpen. En ik was benieuwd wat hij erover geschreven had. Toen ik aan zo'n stand kwam, dan zat hem aan een tafel met naast hem een vitrinekast. Met zijn vondsten.

0: En hij was heel verbaasd toen ik hem vertelde dat ik identiek hetzelfde had gevonden.
1: Oh.
0: En toen vroeg hij natuurlijk om bij hem thuis langs te komen. En op die moment vertelde hij ook over een steen dat hij op zijn dak vond. Hij noemde het de steen der wijze.
1: Mm-hmm.
0: Het zou uit de ruimte zijn gekomen. En sinds die steen in zijn bezit kwam, heeft zijn leven een andere wending aangenomen.
1: Ah, ja.
0: En de bijzondere vondsten stapelde zich op,
1: ja.
0: Voornamelijk aardewerk uit de 16e eeuw. En dat was ook de periode dat hij op tv was gekomen, op de BRT, in het programma Echo.
1: Ah, ja.
0: Mm. En plots werd hij wereldberoemd in Vlaanderen.
1: Mm.
0: En de mensen brachten fossiele mineralen. Dus volgende august kwam die steen op zijn dak vanuit de ruimte.
1: Mm-hmm. Ja. Zeg, en zo raakte jij, jij gaat met het voorwerp dat je zelf hebt gevonden, je gaat bij hen langs, dat blijkt dan iets van enige waarde zijn. En toen dacht je van, wauw, hè, dit wil ik verder doen. Dit wil ik
0: ja, dat is zo'n beetje de aanleiding ook wel geweest van, ja.
1: Ja, zeg, want het is niet dat je ooit archeoloog bent gaan studeren of dat je een job in die richting hebt gekozen of een studie in die richting hebt gekozen. Het is eigenlijk altijd hobby gebleven.
0: Ik ben eigenlijk wel altijd zo in de wereld van erfgoed gebleven.
1: Oké, ja.
0: Want mijn beroep zelf heb ik ook als schilder hout en marmer een verguld werk gedaan.
1: Oké, ja. Ja.
0: Dus, mooi. Ik heb eigenlijk altijd iets met verleden te maken gehad.
1: Oké.
2: Over verleden gesproken, we hadden nog een andere hele grote Belgische artiest die eigenlijk de haven van Antwerpen wou bezongen. We hebben het vorige keer al gezegd, maar u had dat opgeschreven, dus we namen het nog een keer mee. Die wou de haven van Antwerpen bezingen, maar jammer genoeg bekte dat niet goed in het nummer. En dan heeft hij er een andere titel aangegeven. Maar als u luistert, bedenkt u dus gewoon dat het eigenlijk niet Le Port d'Amsterdam, maar Le Port d'Anvers had moeten zijn.

0: Hupsakee, Donnepeur, Amsterdam, Jacques Brel was dat, of dus zoals het origineel had moeten zijn, Donnepeur d'Anvers. Niet waar.
1: En het is ook een nummer dat aangevraagd is door Manu, hè, de jutter die hier bij ons vandaag in de studio is. Manu, vertel een keer, welke connectie heb jij met dit nummer?
2: Wel, in de zomer van 76 was ik nog lid van de Antwerpse Zeescouts. Uh-huh. En tijdens het Groot Kamp zijn we met onze zeilboot, de Karel, naar het IJsselmeer gevaren. Mm-hmm. En telkens dat ik dat rieken hoor, dan moet ik toch terugdenken aan die fantastische tocht die ons via de grachten van Amsterdam heeft gebracht.
1: Ja, dat is zo.
2: Naar een bijzonder avontuur.
1: Ja, ja. Dus het is de twee gecombineerd, hè. Het is eigenlijk een Cercle Peur d'Anvers zijn, hè.
2: Ja,
1: maar voor jou
2: goed.
1: Is het een tocht met de Antwerpse zeescouts in 76. Ja. Hè. Zeg, terug eventjes naar dat ongelooflijke fascinerend jutten. We hadden juist verteld dat vanaf de jaren 70, hè, je had iets gevonden. Je bent daarmee naar iemand gegaan die daar eigenlijk al een collectie had. Hè. Toen groeide bij jou de fascinatie voor dat jutten. Je doet dat nog altijd. En als ik het goed begrepen heb, dan doe je dat vooral of eigenlijk alleen maar hier op Linkeroever. En waarom is dat hier, want je hebt het er net al eventjes aan gehad, maar waarom is dat hier inderdaad zo'n goede plek om hier nog van al die artefacten te vinden?
2: Ja, dit heeft eigenlijk vooral allemaal te maken met die stortgrond dat daar terecht is gekomen. Mm-hmm. Dus nu momenteel eigenlijk kun je daar al wandelen, maar er ligt eigenlijk, dan zeggen ze niets meer.
1: Ja.
2: Dus,
1: Zeg, wil dat zeggen dat het jutten voor jou dan ook stopt? Of zoek je dan andere plekken waar je dat wel nog kan doen?
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Ik zit nu meer naar de Benedenschelde door. Dus voorbij, ja, laten we zeggen, voorbij Kanoa.
1: Ja.
0: Omdat je daar dan die fossielen kan vinden.
2: Ja, ik denk dat je die richting dan meer uit gaat, dan zit je... Ik heb toch plaatsen waar vrij veel aaiertanden te vinden zijn.
1: Mm-hmm. Ja. Zeg, en die plek hier op Linkeroever, waar je dan over spreekt, wil je dat vrijgeven waar dat is? Of zeg je van, ja nee, dat is toch een beetje geheim, want dan geef ik al mijn het best kept secrets, dan geef ik dat prijs.
2: Nee, want op zich, dat ik zeg, eigenlijk ligt er niets meer.
1: Ah ja.
2: Die volledige stortgrond, die is verdwenen.
1: Ja.
2: En binnen een jaar of twee beginnen ze ook aan het Sigma-plan en naar onze alte dijken verhogen.
1: Mm-hmm. Zeg, en wil dat zeggen, Sigma-plan, dat ze dan terug opnieuw gaan graven en misschien in een grondlaag graven waar dat wel nog van alles in zit?
2: Eigenlijk weet ik dat niet, van waar het die grond gaat komen.
1: Nee.
0: Maar het zou mogelijk, inderdaad, zoals Kathleen zegt, wel een nieuwe opportuniteit kunnen zijn.
2: Het zou kunnen.
1: Ja. Zeg, en als we hier dan terug over dat stukje op Linkeroever spreken, wat zijn dan zo de zaken dat je er al gevonden hebt? Of de meest opmerkelijke zaken dat je daar hebt bovengehaald?
2: Wel, een van de bijzonderste vondsten was wel een burijngravure.
1: En wat is een burijngravure?
2: Dat is een gravure op een koperplaatje.
1: Uh-huh.
2: Dat is ongeveer 11 centimeter op 7 centimeter. En het is de afbeelding van een man met een wandelstok dat erop staat.
1: Mm-hmm.
2: En die kijkt van op een heuvel naar een stad dat in verticale streepjes is weergegeven. En die heeft muiltjes aan, dat zijn open sloefjes, kniekalsen met flosjes, een pofbroek en een wambuis. Dat is een dik opgevuld korte vest. En een schoudertas met ook flosjes aan.
1: Mm-hmm.
2: En hij heeft een dikke snor.
1: Hm.
2: Mogelijk is het een reiziger of een pelgrim.
1: Hm.
2: Maar aan de hand van al die details kan men het dateren naar het einde van de 16e eeuw.
1: Ja.
2: Dus in de Academie van Antwerpen heeft men er een afdruk van gemaakt.
1: Ja.
2: En na een verblijf van 400 jaar in slip is het eigenlijk nog in goede staat, omdat er geen lucht aan kon.
1: Dus eigenlijk als dat in die sliplaag, in die modder zit, dan wordt dat eigenlijk op die manier geconserveerd.
2: Ja, maar daar wordt nog verder onderzoek naar gebeuren om eventueel een toeschrijving te kunnen geven aan een kunstenaar of atelier.
1: Ja.
0: Maar mag je dat dan houden, zulke dingen die je vindt?
2: Ja, in principe wel. Het is zo, alles is, wordt aangegeven om erfgoed.
0: Ja.
2: Dus dat wordt allemaal opgenomen in een database.
1: Ja. Zeg, en de zaken die je dan vindt, zijn die eigenlijk allemaal van dezelfde periode in de geschiedenis? Of varieert dat ook?
2: Dat varieert eigenlijk wel met het gebeurt. Heel vroeger heb ik al wel eens naar mij zo'n munt gevonden. Maar voor de rest de periode is voornamelijk dus de, laten we zeggen, de 15e en de 18e eeuw.
1: Ah, ja, ja, dat is toch een redelijk ruime periode.
0: Om,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, en, ja, en dan is het eigenlijk ja, gestopt, die periode.
1: Omdat je dat allemaal in die bepaalde grondlaag vindt. Hè, en
2: ja, ja.
1: Dus verder dan dat gaat dat niet. Ja. Zeg, ik ben heel benieuwd wat dat we, hè, eens dat je zoiets gevonden hebt, wat er dan daarna mee gebeurt. Of dat je dan kan zien of bepalen wat het juist is. Maar Steven, misschien...
0: Een muziekje.
1: Een muziekje, denk ik het ook.

0: mij vraagt. Een van de mooiere versies van dit nummer. De Lichtjes van de Schande van Hans de Boy en Wannes van de Velde.
1: Ja.
0: Enfin, origineel van Bobby Aanschoepen natuurlijk.
1: Dat is, dat is. Zeg, en ook hier heeft onze gast Manu een mooie herinnering aan. Manu, vertel eens.
2: Ja, dat liedje heeft mij toch wel... blijft mij altijd goed bij. Mm-hmm. In 1977 vaarde ik als matroos op mijn zeesleper. En de naam van de sleeboot was Skaldis. Mm-hmm. Ja, Schelde, kon het ook anders. Na enkele weken op zee te zijn geweest, vaarden we terug richting Antwerpen. Mm-hmm. En omstreeks middernacht passeerden we Vlissingen. En op dat moment begon het liedje van Bobby Aanschoepen te spelen op de radio.
1: Fantastisch.
2: Zie ik de Lichtjes van de Schelde. Ja. En ik dacht toen direct, dat kan al tellen als verwelkoming.
1: Ja, ja.
2: Dat is formidabel.
1: Het was voorbestemd, het was op het juiste moment het juiste nummer. Zeg, we duiken even terug in het jutten en de artefacten die je dan allemaal vindt. Want je bent voornamelijk hier op Linkeroever gaan jutten. Dan graaf je zoiets op, of dat ligt daar al half... ja, hoe moet ik het zeggen... Uit het zand, hè.
2: Ja.
1: Wat doe je er dan mee en hoe identificeer je zo'n voorwerp? Hoe weet je dan van, oké, dit is van de zoveelste eeuw en dit was een... Is ooit een bordje geweest of dit is een gravure geweest? Of hoe bepaal je dat? Daar moet je toch wel wat kennis voor hebben.
2: Ik denk voornamelijk dat het... ik ben er al meer dan 50 jaar mee bezig, dus dan begint je toch al... Wat meer te weten te komen door opzoekwerk.
1: Ja.
2: En ook via Erfgoed Vlaanderen, daar heb ik een goed contact mee.
1: Ja.
2: Want dat er dan dingen gevonden worden, dan wordt dat toch wel direct aangegeven.
1: Mm.
2: Vind ik zeer, alleen zeer belangrijk dat dat niet verloren gaat.
1: Ja. Zeg wat, je vindt iets, je geeft dat door aan Erfgoed Vlaanderen. Zij inventariseren dat, maar je mag die stukken wel zelf houden.
2: Ja, ja. Die mag ik bijhouden. En als er eventueel tentoonstellingen gepland worden, dan geef ik de stukken mee in bruikleen.
1: Ja.
2: Zo heb ik, geloof ik, 3 jaar geleden nog in de Universiteitsbibliotheek van Leuven meegedaan. Dus dan ging het over de amateurarcheologen.
1: Mm-hmm.
2: En daar heb ik dan ook de stukken uitgeleend. Of ook tentoonstellingen die ik zelf mee organiseer.
1: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk zijn het. Eigenlijk gebeurt er wel van alles.
1: Ja. Maar je hebt thuis kasten vol met voorwerpen dat je gevonden hebt. Moet je die dan ook op een speciale manier bewaren? Ja, want dat zit in, je vindt iets, maar dat heeft eigenlijk jarenlang in die grond, in dat slip gezeten. Dat is daardoor op een bepaalde manier geconserveerd. Je brengt dat dan naar boven, dat komt terug aan de lucht en de elementen. En heb je dan bepaalde omstandigheden die je thuis ook moet creëren om bepaalde voorwerpen te bewaren, dat niet
2: dus en,
1: afbrokkelt of ik weet niet wat er allemaal mee kan gebeuren?
2: Ja, maar over het algemeen gelijkaardewerk, er gebeurt niet veel mee eigenlijk. Munten, stenen, pijpjes, dat valt eigenlijk allemaal nogal mee.
1: Mm-hmm.
2: En als er de dingen moeten geconserveerd worden, kan ik altijd terecht bij erfgoed.
1: Mm-hmm. En die helpen jou om dat dan in de juiste omstandigheden te bewaren. Dat jutten, is dat iets dat iedereen kan doen? Of heb je daar een bepaalde vergunning voor nodig? Of kan je er gewoon zelf mee beginnen en beginnen zoeken?
2: Wel, normaal kan iedereen wel jutten. Mm-hmm. Maar je mag geen schrik hebben van modder.
1: Ah ja,
2: en liefst ook niet alleen doen.
1: Ah ja.
2: Want op sommige plaatsen kan je wel diep wegzakken.
1: Oké.
2: Okay. Dus zoveel mogelijk op de stenen lopen. Maar in principe volgens de letter van de wet mag men niet jutten langs de boorden van de Schelde.
0: Ah?
2: Dus,
1: zeg, dus ja, de plek waar jij tot voor kort dan vaak ging jutten, is eigenlijk een plek waar je nu dus niet meer mag jutten. Of begrijp ik dat verkeerd?
2: Eigenlijk is het zo. Ik heb dat een toelating gekregen van via erfgoed, van agentschap erfgoed van de Vlaamse Waterwegen. Dus dat ik dat mag doen.
1: Oké.
2: Maar dat denk ik wel, als je gewoon aan het rondwandelen bent.
0: En je vindt iets dat je mag opraken.
2: Ja, dat komt dan niet veel.
0: Nee, nee, maar anders, als je het echt op zoek gaat, dan zou je eigenlijk een vergunning moeten hebben.
2: Ja.
1: Een toestemming te hebben, oké.
0: Wij gaan nog een keer even naar muziek luisteren ondertussen.

0: Smokey Robinson and the Miracles met Tears of a Clown was dat.
1: Mm-hmm. We zitten hier nog altijd met onze jutter Manu in de studio. Manu, jij was wel aan het vertellen van ja, als je dat zelf wil doen, je moet daar wel een soort van goedkeuring voor hebben. Maar wat zijn zo jouw beste tips voor de mensen die geïnteresseerd zijn en daar zelf mee zouden van start willen gaan?
2: Ik denk eerst en vooral contact opnemen met Erfgoed. Mm-hmm. En wat dat heel belangrijk is ook, als je vondsten doet, moet je die ook melden.
1: Ja.
2: Uh-huh. Dus dat is wel belangrijk. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Zeg, en ja, wat zijn zo de beste plekken om te jutten? Want we hadden het hier nu over Linkeroever, met die grondlaag die ondertussen al terug wat verdwenen is. Maar er zijn ongetwijfeld, en dan niet alleen in Antwerpen misschien, ook wel andere plekken die interessant zijn om te jutten.
2: Ja, een van de betere plekken is eigenlijk de, in de bocht van Bad. Mm-hmm. En aan de overkant Saftingen en Doel.
1: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk... want het is ook zo, doordat de waterbus nu heel veel golven maakt, komt er eigenlijk regelmatig wel iets vrij van die kanten.
1: Ah ja, dus dankzij de deining van de waterbus...
2: Ja, doet heel veel.
1: Oh god zeg, ja, ja, ja. En weten die mensen dat zelf? Heb je hen er al voor bedankt?
2: Eigenlijk heb ik die er al voor bedankt.
1: Ah, ja. Is het echt?
2: Oh, soms ook teken van een beetje vlugger.
1: Ah ja.
2: Maar dat doen ze niet.
1: Ja, ja, dat er nog wat meer kan, ja, kan aanspoelen. Zeg, heb je eigenlijk veel collega's? Ken je veel mensen die ook met dat jutten bezig zijn? Want dat is op zich toch
2: ja,
1: wel een
2: zo,
1: bijzonder hobby.
2: Ja, we hebben een groepje van een vijftal mensen.
1: Ja.
2: Maar we zijn ook... er zijn er ook een paar bij. Ik zelf ook als... we zijn vrijwilligers bij de stad Antwerpen ook.
1: Ah ja, wat doen jullie daar dan voor stad Antwerpen?
2: We zijn eigenlijk bij de stad Antwerpen dan als metaaldetectorist.
1: Okay.
2: Dus soms ga, op sommige werven gaan we dan helpen. En wat ik misschien wel wou vermelden, zondag 13 september is het
1: Open Monumentendag. Ja, absoluut.
2: En dan zijn wij eigenlijk allemaal aanwezig, hoe kan dat ook anders, op het Steen.
1: Aha, oké.
2: En daar kunnen eigenlijk de mensen bij ons direct voor vragen. Mm-hmm. Daar kunnen we dan ook meer uitleg geven hoe dat allemaal in zijn werk gaat.
1: Ja.
0: En dan heb je ook allerlei vondsten bij.
2: Ja, er ligt dus ligt vrij veel van vondsten uit de binnenstad.
0: Mm. Uit de binnenstad?
2: Allemaal uit de binnenstad in Antwerpen. Want dit gaat dan uit van de archeologische dienst van Antwerpen.
0: Oké, ja. Die ze dan bij opgravingen, als er een nieuwbouwproject of zo is,
2: ja,
0: dat ze dan zo vinden.
2: Ja, dus dat is zeker wel de aanrader, denk ik, om eens te komen kijken.
1: Okay. Ik kan mij voorstellen dat de cel erfgoed is het dan, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Dat die op zich wel blij zijn dat er mensen zoals jullie zijn, hè, want dat is redelijk tijdsintensief, gaan jutten. En als die er personeel op zouden moeten zetten om dat helemaal te doorploeteren, dat dat eigenlijk niet te doen is. Hè? Dat die dus blij zijn met alles wat dat jullie bovenhalen.
2: Ja, natuurlijk is het zo dat in Antwerpen zelf hebben ze ontzettend veel werk. Mee dat er heel veel bouwwerken momenteel aan de gang zijn.
1: Ja, ja.
2: Dus wat ik eigenlijk die jaren allemaal gedaan heb, is dan eigenlijk ook een deel van Antwerpen, mm-hmm, dat ik tevoorschijn heb gehaald.
1: Ja, ja. Zeg, en je wil dat zeggen met de bouw van de Oosterbeel, dat er overal gebouwd en gegraven wordt en dat er daardoor eigenlijk ook weer op bouwlagen wordt gestoten waar dat mogelijk ook nog dingen in zitten. Ja.
0: Ja, het begint allen daarheen, zo te
1: zeggen. Dus 13, voor de mensen die jou live een keer willen spreken en 100 vragen willen stellen, die kunnen dus op de Open Monumentendag op 13
2: september,
1: kunnen die jou ontmoeten in het Steen. En tussen hoe laat?
2: En dat is tussen 10 en 17 uur.
1: En 17 uur ben jij daar aanwezig.
2: Ja.
1: Oké, fantastisch.
0: Voilà.
2: En dan is er ook nog iets heel belangrijk, misschien dat ik toch wou vermelden.
1: Ja, doe maar.
2: Dat is op 2 oktober heb ik in het Vrije Tijdcentrum in Zandvliet een tentoonstelling.
0: Uh-huh.
2: Met de vondsten die ik hier heb gedaan.
1: Oké.
2: Okay. Dit is eigenlijk een fototentoonstelling en de objecten die er gaan liggen. En die duurt, dacht ik, tot januari.
0: Oké.
1: Oké.
2: Tot volgend jaar.
1: Ja. Steve, hebben we nog heel kort tijd voor een vraag?
0: Heel snel.
1: Ze sturen meer. Vraag is naar de gietmal van de Annunciaten. De orde opgericht in Antwerpen en hij heeft daar een mal en medaillons gevonden. Kan je dat nog heel, heel kort toelichten?
2: Ah ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een mal in luisteren. En daar zijn drie medaillons eigenlijk in uitgesneden.
1: Oké. Okay.
2: En van boven is er een gietkanaal, dus het is eigenlijk een halve mal. Dus er kwam nog een ander tegen, dat werd tegen elkaar gezet en dan weer opgevuld met lood of zilver.
0: En zo kom je goudstukken.
2: En dat is dus van de Annunciaten van Antwerpen, die gesticht is in 1608.
1: Oké.
2: Dus voilà. Het is een heel bijzonder stuk.
1: Ja.
0: Absoluut. Mogen wij jou heel, heel erg bedanken om tot hier te komen?
2: Het was een heel boeiend gesprek.
0: Voilà. Well, en dus allen naar het Steen en daarna naar Zandvliet om daar inderdaad
1: de tentoonstelling mee te pikken
0: en te zien wat er allemaal te ontdekken viel en misschien nog valt hier in onze stad en aan de Reden en ga zo maar door. En wie weet, misschien moet ook gewoon niet komen drinken in Minerva Café en zo wel eens ter oefening hiervoor op het strand een putteke graven en een paar schelpen pakken. Ja. Misschien is dat het begin in oefening van Jutten. En er zijn mensen die daar een liedje over hebben gemaakt.

Jan Sjaan in Benidorm zit. Die tijgen mijn roesting. Valt de val volk en valt de waar. Gezwierd doe kapot. En wat doe je dan? Er in een pakje. De sangria loopt mijn oren nooit.

0: viel naar Sint-Anne en zaal naar Spanje. En wat toonde dan voor de Ambras?
1: Mij gewoon. Ze zei zo gere broen, zei ze. Alle dagen dat je zo van.
0: Smeert mijn rug in zin.
1: En ik heb maar papa met die smeerlapper aan.
0: En souvenirjes kopen.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en zo gaat het over de kaap van €70 per megawattuur. Komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. De eerste in meer dan een maand. Daardoor raakt er minder gas vanuit de Perzische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat niet gebeurd. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding koeltechniek in het volwassenenonderwijs is verdubbeld. Daarbij leer je koelinstallaties herstellen, onderhouden en installeren. Blijkt allemaal uit cijfers van het opleidingscentrum Sintra. Algemeen directeur Olivier de Greve.
6: We zien de nieuwe regelgeving toch wel als belangrijk punt. De klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Maar we zien ook wel dat de voorbije jaren dat het ook warmer en warmer wordt. Dus dat zal zeker een externe factor zijn die daarin meespeelt.
5: Ook het aantal inschrijvingen voor elektrotechniek ging fors omhoog. En er is mogelijk een nieuwe wolf gespot in ons land. Wolvin Emma is in de Antwerpse Noorderkempen gespot met een mannetjeswolf. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op camerabeeld is te zien hoe beide wolven hun leefgebied markeren met uitwerpselen. Veehouders krijgen de raad om hun schapen te beschermen. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
13: Zie eens, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
13: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
15: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Hoover Phonic in Concert. Hoover Funny komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hoover Phonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
17: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Imobiep.
19: Aha. Minerva.

0: Exact 3:55 en de komende pakweg 50 minuten zijn we er met nog heel wat activiteiten, Kathleen.
1: Zeker en vast.
0: En waarschijnlijk heeft u ook nog iets in die Mary Poppins tas van u zitten dat over eten gaat.
1: Altijd, Steven, altijd.
0: Dat had ik gedacht. Ik heb in mijn radiozak al sinds nog wat leuke muziekjes zitten. Ik had nooit gedacht in mijn gans leven dat ik ooit fan zou worden van Jantje Smit.
1: Oké.
0: Maar ik hoorde dit en ik dacht, goh, misschien toch een beetje dan.

0: Hupsakee, van jou krijg ik nooit genoeg, mevrouw Das.
1: Ik noteer vooral dat Jantje Smit zijn vriendinnetje alle kamers, alle hoeken van de kamer laat zien.
0: Ja, ook nog. Ook voilà. Nog. Maar ik vond het een fijne beat, zoals we zeggen.
1: Ik snap het. We zaten hier alle twee een beetje te wiebelen op onze stoel. Ja, dus, voilà.
0: Helemaal leuk, helemaal leuk. Wat heb jij allemaal bij?
1: Steven, we proberen er elke week toch wat eten en drinken in te krijgen. Mosseltjes, Steven. Het is het seizoen van de mosseltjes. En dat wil zeggen dat je ook bij ons in de dienstencentra kan intekenen op de mosselsoupé. En daarvoor moet je eventjes surfen naar de website. Want elk dienstencentrum of elke buurtbistro kom binnen, organiseert dat op een eigen moment, een eigen dag. Dus daarom even kijken wanneer dat er bij jou in de buurt mosselen wordt gegeten. En Steven, ik heb ook nog een vers van de pers. We hebben volgende week normaal gezien iemand in de studio die ons alles kan vertellen over mosselen.
0: Dat
1: Jan
0: is
1: de Mosselman, maar dan anders.
0: Nee, maar dat is toch wel beestig interessant, denk ik dan.
1: Beestig
0: dat
1: interessant. Is toch iets,
0: ja, inderdaad, letterlijk dan. Dat heeft dat niks te maken zo met een R en geen R in de maand. En ik weet het niet allemaal.
1: Ja, ik dacht dat ook, maar blijkbaar klopt dat niet meer. Zwat, Steven, begin nu alvast na te denken over alle dingen die je zou willen vragen aan de gast van volgende week over mosselen. Of misschien zijn er mensen die nu al bepaalde vragen hebben, die kunnen bellen, mailen. En ons dat laten weten.
0: Ja, of een gele briefkaart mag ook altijd, natuurlijk.
1: Ja, dat is zo.
0: Zeg, helemaal in het begin, Kathleen, heb ik gezegd dat op 1 september er iemand jarig is, nog steeds jarig is, want die is van 1 september 1960 en live and kicking. Mm-hmm. Dat is Joseph Williams.
1: Nog nooit van gehoord.
0: Nee, jawel.
1: Het is toch een gat in mijn cultuur.
0: Ja, maar ik wist het ook niet, hoor, eerlijk gezegd. Het is, hij is vooral bekend als liedzanger van de groep Toto.
1: Ah, ja, oké.
0: Ja. Mm-hmm. En ik ga dan nog wat straffer zijn, want dan denk je, ja, dat is inderdaad toch wel bekend. Die mensen die, maar dat is trouwens ook de zoon van John Williams.
1: Nog altijd niks.
0: Jawel, John Williams is die man die al die filmmuziek schrijft van Star Wars, Superman, E.T., Schindler's List, Home Alone, Harry Potter, noem maar op.
1: Okay.
0: Dus die gast van Toto is eigenlijk de zoon van die man die al die soundtracks van die films schrijft. En die maar liefst 55 keer genomineerd is voor een Oscar.
1: Oh, ja. En hoeveel keer heeft hij uiteindelijk gewonnen? Weten we dat?
0: Dat kan ik opzoeken, maar dat weet ik niet van buiten. Maar volgens mij gigantisch veel.
1: Ja, als je zo vaak genomineerd wordt, dan hoop ik dat je nog wel een paar keer effectief met dat beeldje naar huis bent.
0: Ja, gigantisch. En als ik het mij niet mis heb, ik wil het even, ik ben er bijna van overtuigd, dat onze componist Dirk Brossé is de enige die de muziek van John Williams live met een orkest mag spelen als de film wordt afgespeeld.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Okay. Dat is de enige die
1: privilege
0: dat eigenlijk live
1: Dirk
0: mag
1: Brossé
0: doen. Ja, van John Williams. Dus om wat te zeggen, er zijn aankopingspunten genoeg om dit een keer te draaien.

0: Ik denk dat het een van de meest herkenbare muzikale beats is. Sitting off the Duck of Bay is ook zoiets. Dit was Toto in Afrika.
1: Ja, waren die vorig jaar niet op de Ride of the Proms, denk ik?
0: Ik weet het niet.
1: Ja. Enfin. Zeg Steven, we duiken weer eventjes in de activiteitenkalender. En naar jaarlijkse traditie ondertussen al organiseren ze in... wat is het? Merksem? Sorry, amai. Ik moest al nadenken. Senior Summerland.
0: Ja.
1: Het is ondertussen zelfs al de vierde editie die zij daar organiseren. En dat gaat door van 7 tot 12 september. En ditmaal is dat in heuse Broadway-stijl. Yep, in de vijvertuin van het woonzorgcentrum. Want ze hebben daar een mooie tuin aan het Sint-Bartholomeus woonzorgcentrum. Daar wordt dat eigenlijk allemaal georganiseerd. En ja, ze hebben daar een zeer, zeer uitgebreid programma. Ik ga eens eventjes kijken wat je daar allemaal kan doen. Ze hebben daar een openingsreceptie maandag 7 september. Een dansnamiddag op dinsdag met DJ Danaldi. Tai Chi. Op woensdag 9 september. En een optreden van trio Blue Moon. Zit dansen. Nog nooit van gehoord. Maar kijk. Kunnen we dat misschien eens mee gaan proberen, Steven. Op donderdag. Een quiz wordt er daar georganiseerd. Allemaal in hetzelfde thema. En feestmenu en een heuse playbackshow op vrijdag 11 september. Steven, dat is misschien nog iets voor ons.
0: Dat is helemaal waar.

0: Hoppakee, Blueberry Hill was dat van die man die wel eens vermist is geweest.
1: Ja, dat vind ik wel echt een straf verhaal.
0: Ja. Ja.
1: He, dus na de orkaan...
0: Katrina, dachten ze, oei, Fats Domino is verdwenen.
1: Ja, en toch
0: en
1: nog teruggevonden.
0: Toch nog teruggevonden.
1: Maar je weet niet waar. Zat misschien gewoon in de kroeg.
0: Wie weet. Ja. Wie weet.
1: Leeft die mens nog?
0: We gaan het opzoeken. We gaan opzoeken wat er net gebeurd is met Fats Domino tijdens de orkaan Katrina. Dat is misschien inderdaad een goed idee om daar eens naar op zoek te gaan, nietwaar? Ja, je hebt waarschijnlijk nog wel wat activiteiten, maar ik zei het daar straks al tegen jou, denk ik dan. Maar ken jij de naam Lil Tom? Ik ben zelf even helemaal kwijt. Ik ben zelf even kwijt. Ja, Lily Tomlin, ja.
1: Nee.
0: Nee. Je moet ze al veel hebben gezien.
1: Ja, dat zei jij, maar het zegt me niks. Maar jij gaat dat mysterie nu...
0: Ja, zij is een beetje comedienne, cabaretier en actrice. Speelde in tal van grote Hollywoodfilms mee.
1: Mm-hmm.
0: En speelde onder andere ook mee naast Jane Fonda.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: In een film. En als ik Lily Tomlin en Jane Fonda in één film noem... Dan was daar nog een rondborstige blondine bij.
1: Dolly Parton was
0: daarbij. Dolly Parton was daarbij.
1: Working
0: 95. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja, en zij is dan de derde.
0: Zij is de derde, inderdaad. Ja, en ze vertelde onlangs... Ik zag een reportage, want ik ben een heel grote fan van Dolly Parton. Ik zag een reportage waarin Lily Tomlin dus ook vertelt van... Ja, maar ja, die Dolly Parton die was zo als een kruk. Die kon alles. Dat is niet normaal, want die heeft al haar nummers zelf geschreven. Hè?
1: Ja, 3000 nummers. Ongelooflijk.
0: En dus ze kwam gewoon op de set... tijdens de opnames. En er zat iemand te typen op de typemachine. En daar had Dolly Parton zoiets van... Ja, maar wacht eens even.
1: Mm-hmm.
0: Wacht eens even. En ze ging naar Lily Tomlin. En ze had van die lange gelachtige nagels toen al. En ze begon het introtje van Working 9 to 5 op haar nagels te spelen.
1: Geweldig.
0: En dan zei ze... Ja, maar stel je nu voor dat ik dit doe. En dan begin ik... Stammelaar ben en stammel... En Jane Fonda en Lily Tomlin stonden daar en dachten van...
1: Dat is het.
0: Ja, dat is het. Ja. Waarop daarna... Dolly Parton was eigenlijk beginnend in de filmindustrie. En Jane Fonda was natuurlijk al zeer groot en bekend. Waarop stiekem als Dolly wegging... Jane Fonda tegen Lily Tomlin zei... Nou, zijn we binnen. Deze wordt een hit. Die film gooit zin. En het is ook
1: terug.

0: terecht een muzikaal genie genoemd, die Dolly Parton. En we hadden het er net over, terwijl u naar muziek aan het luisteren was, ook filantropisch, heeft gigantisch veel geld weggegeven, boeken weggegeven voor kinderen die het niet konden betalen. Het Moderna-vaccin
1: meegesponsord.
0: Ja, het is echt zot.
1: Straf madame.
0: Ja, straf madame. Ik heb nog iets bij ervan. Misschien, we zullen zien, ik weet het niet goed. Ik kon het niet laten, ja.
1: Was... Nee, nog een nummertje. Ik denk dat het wel kan.
0: Ja, vind je het? Oké, dan doen we het straks. Straks doen we nog eentje. Ja. Ja.
1: Zeg, zullen we nog eens even naar de activiteiten kijken?
0: Ja,
1: want je had het er juist over film. Maar in dienstcentrum De Veldekes kan je op donderdag 3 september om 14:00 naar de filmvoorstelling van het Amazonegebied. En dat is eigenlijk niet zomaar een film, maar voormalig BRT-cameraman Lode Kafmeijer. Die brengt een hele boeiende film van de Kayapo-Indianen. Dat zijn Indianen uit het Amazonegebied. En die geeft zelf daar extra toelichting bij. Want ik dacht te begrepen te hebben dat hij die film zelf gemaakt heeft of meegemaakt heeft. En je kan na afloop ook nog genieten van een apple crumble met een bolletje ijs. Alleen al daarvoor zou ik gaan. Hè. Dus wie nog graag wat snoept, kan nu donderdag 3 september ook terecht in Romanza. Want om de zoveel tijd organiseert ze Maison Romanza. En dat staat voor alle lekkers. En nu donderdag kan je daar terecht voor appelbilletjes. En ze beginnen daar te bakken vanaf 14:07.
0: Oké. Er zijn nog wat mensen jarig vandaag, dus dan moeten we die allemaal vieren hier op de radio natuurlijk. Waaronder Stanley Burleson. U gekend?
1: Zeker.
0: Nee, maar kijk, ik heb voor jou speciaal wat Belekes.
1: Belekes? Ah, dat is
0: het. Belekes, hier opgezocht. Voilà.
1: Ah,
0: ik dacht, dat is misschien toch iets voor Kathleen.
1: Zeg maar, wacht, dat zijn allemaal...
0: Dat is de oudere versie, Stanley Burleson. En dat was die jonger.
1: Aandacht werd wel
0: door dit getrokken
1: door de jongere versie in Onbloot Bovenlijf.
0: Maar,
1: oké.
0: Aangename
1: knappenbouw, zeker. En van waar kennen we die?
0: Dat is waarschijnlijk een van zijn Nederlandse grootste musicalsterren.
1: Ah ja, oké.
0: Ja, is echt wereldberoemd in Nederland. Staat altijd aan de zijde van Pia Douws en Simone Kleinsma, de vrouwelijke divas daar. Mm-hmm. En hier horen we een nummertje van hem en Paul de Leeuw, maar een heel oud nummer dan, dat hij dan nog een keer zingt. Geweldige zanger en vooral fenomenaal danser. Okay. Je moet hem maar eens opzoeken. Heeft knappe dingen gemaakt.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: Met Nat King Cole, het nummer Love.
2: En voor wie was dat? Want ik had jouw micro nog niet helemaal opgezet.
1: Ah, Steven Lindsay Schoderon uit Schoten.
2: Ja, welkom bij de Radio Minerva-familie. Een nieuw erelid weer al bij. En zoals iedereen mocht Lindsay inderdaad ook een nummertje kiezen. Nat King Cole en Love. En u kan natuurlijk ook nog altijd lid worden. Dat doet u door naar onze website te surfen. En daar gewoon het formulier in te vullen. Dan krijgt u ook nog een leuk presentje thuis gestuurd. Of u komt gewoon rechtstreeks naar het Radio Minerva Café. En komt hier een warme chocomelk drinken. Of iets anders. En dan komt dat ook helemaal goed. Maar deze is dus voor Lindsay.

0: Hubs Daisy, Nat King Cole met Love was dat voor Lindsay uit Schoten, ons nieuw eerlied.
1: Yes. Zeg Steven, belangrijkste maaltijd van de dag?
0: Het ontbijt?
1: Zeker en vast het ontbijt. Ik vind dat nu ook wel tof om te gaan ontbijten of thuis lekker te ontbijten. Maar in het dienstencentrum Kom Binnen Tuinwijk kan je elke weekdag van maandag tot vrijdag de dag goed starten met een ontbijtje. En je hoeft er zelfs niet voor te reserveren. Nu, er zijn nog dienstencentra waar je lekker kan gaan ontbijten. Eens eventjes kijken. Op vrijdag 4 september organiseren ze een speciaal ontbijtbuffet in dienstcentrum Vallaar. Dus voilà, kan je daar ook aanschuiven, maar daar moet je wel even voor reserveren.
0: Ja, best natuurlijk. Mm-hmm. Best moeten weten hoeveel eitjes dat ze moeten kopen, bijvoorbeeld.
1: Ja, en een lapje spek erbij.
0: Ja, dat is belangrijk. Hè. Belangrijk of een yoghurtje, of iets anders. Je kan, als je zo op een zondagmorgen een ontbijt, dan kan ik binnenkort, het is wat vroeg, ik weet het, is nog geen herfst, maar het voelde vanmorgen toch al een beetje zo aan. Mm-hmm. En dan dit soort muziek op de achtergrond.

0: Autumn Brings was dat. Ja, dat was het vanmorgen toch wel een beetje, vond ik dan.
1: Ja, juist zo'n plins buiten, wel al die kinders naar school moeten opwarmen.
0: Ja, dat was
1: hadden die van u flink regenjasje, regenbroeks kunnen aanpakken zijn?
0: Nee, die hadden ook gewoon zo wat een beetje zomers aan voor het weer dat het nu is dan. Maar ja, goed, het is wat
1: maar die
0: het
1: waren
0: is.
1: Misschien al binnen voor het buien. Steven.
0: Ja.
1: Ja, we zijn nog eens door de activiteiten hier op de website aan het scrollen. Hè, want mensen kunnen eigenlijk heel het overzicht van onze activiteiten vinden op de website. www.zorgbedrijf.antwerpen.be. Maar ook in het gloednieuwe Combine-magazine. Dat ondertussen al een weekje in de dienstencentra ligt, in de buurtbistro's. Maar tegenwoordig kan je ook gewoon langs de BIP of een van de cultuurhuizen in Antwerpen. En kan je dat daar ook ophalen. Wel weer met een interessante gast op de cover, Steven.
0: Ik zag hem dit weekend nog hier op Linkeroever.
1: Ah, is het echt?
0: Ja.
1: Met of zonder vliegtuig? Want dat is blijkbaar de grote passie van Lucas van den Einde.
0: Nee, het was zonder vliegtuig, maar wel met een 60-koppig orkest achter hem. Tijdens Klassiek aan de Schelde.
1: Ook tof.
0: Altijd een heel fijne concertavond.
1: Ja, en je hebt hier niet toevallig eventjes aan zijn mouw getrokken en gevraagd, Lucas...
0: Gezien dat we daar met een paar duizend man zaten, was dat niet zo evident, denk ik dan.
1: Ja, ik heb het hier gauw. Enfin, dat staat alleszins nog op mijn bucketlist om Lucas tot hier in de studio te krijgen om voor een interview, maar tot op heden nog geen antwoord gekregen.
0: Dan wachten wij vol ongeduld
1: absoluut.
0: Af.

0: man die mij blijft verbazen. Tom Jones was dat met It's Not Unusual. Van de week zag ik weer zo'n filmpje passeren op de social media. Hij zit mee in de jury van The Voice of America of Britain of ik weet niet waar. Ergens, hè. En zij hebben daar in The Voice de gewoonte dat dan de mensen
1: coach.
0: In de stoelen, de coachen, yeah. dat die dan ook elke keer nog een liedje placeren.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dan Tom Jones, hè, wat die zijn ondertussen 84 of 83 of weet ik het veel wat. En die gaat dan op die stoel, gooit die uit zijn mouw een liedje met hoge noten en lage noten, waar heerlijk. Je van denkt van... What the fuck, dat is toch wel heel goed, die man. Die is zo goed, maar zo goed.
1: Maar dat is toch straf, want stem verandert toch
0: ja,
1: ook met het ouder worden.
0: Maar dus
1: en
0: uw
1: bereik. En uw...
0: Niet, volgens mij is die opgezet op sterk water mm-hmm. of zoiets. Of legt mm-hmm. hij elke dag zijn stembanden in de vriezer of zo. Allee, ik weet het niet, maar het is onwaarschijnlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Maar ja, uiteindelijk, dat is toch ook een beetje een spier dat je dan... Traint
0: ja.
1: en onderhoudt.
0: Ja, maar nu natuurlijk los van zijn kwaliteit van zijn stembanden en de hoogtes en de laagtes en de tessituur die hij aan kan, is er ook de parafrasering die hij daarmee doet. Mm-hmm. Dus het feit dat hij een liedje zingt en dat hij die tekst bijna opeet of mm-hmm. zuigt. Ik kan het niet anders uitleggen dan zo. Ja. Waar je toch... Want daar zitten allemaal andere grote sterren naast, maar die wel wat jonger zijn, maar waar je die ook ziet kijken naar het vakmanschap.
1: Ja,
0: dat die man
1: natuurlijk. Ja. Ja.
0: Grote fan. Mm-hmm. Grote fan.
1: Grote manier.
0: Grote manier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Zeg, gingen we er nog uit met een nummertje van Dolly?
0: Ja, maar daar hebben we nog even tijd voor, hoor. Daar hebben we nog absoluut een beetje tijd voor. Er was nog iemand jarig? Er was nog iemand jarig?
1: Ja, er zijn verschillende mensen jarig.
0: Ja, was nog iemand jarig?
1: Ja. Gigantische lijst.
0: Ook zo, een feestje. Het is iets voor jou ook, denk ik. Stanley Burleson, omdat hij in zijn bovenlijf op platen staat.
1: Kijk,
0: maar dit is gewoon, denk ik, muzikaal iets meer voor jou.
1: Oké. Okay.

0: Hoppakee, de jarige Gloria Estefan was dat met Conga.
1: Heerlijk.
0: Ja, toch, dat is toch inderdaad zo een beetje...
1: Daar kan je niet op blijven stilzitten.
0: Een zomers nummer inderdaad, waar je niet op kan blijven stilzitten, helemaal waar. Mm-hmm. Ondertussen ben ik iets anders hier aan het zoeken. Maar niet onbelangrijk, er zijn nog wat speciale dagen te noemen. Morgen is het de dag van de kokosnoot.
1: Oké.
0: Om het u maar mee te
1: geven. Kunnen we op eenvoudige wijze verwerken in een of andere... Oh, lekkere Thaise curry of zo.
0: Ja, je kunt er ook een bikini van maken, bijvoorbeeld. Ik zeg nou maar iets.
1: Met een overschot, hè.
0: Ja, en dat past dan bij de dag van de seksuele gezondheid. Op vrijdag is dat dan... dat hoort daarbij. Je hebt dan ook de dag van de liefdadigheid. Dat is aanstaande zaterdag. En de dag van de baard. Heb je iets met baarden?
1: Oh...
0: Ja, is het waar? Ah, kijk, het is zaterdag de dag van de baard. Dus dat is dan ook nog weer iets leuk.
1: En 6 september?
0: 6 september is het de dag van de Joodse cultuur.
1: Ah ja. Oké, dus mijn dochter is geboren op de dag van de Joodse cultuur. Oké.
0: Het is ook lees een boekdag.
1: Ook 6 september?
0: Ja. Mm-hmm. En de eenheidsdag in Bulgarije. Maar goed, weet ik niet. Ja, de 7e september is salamidag. Dit maar om even te zeggen.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk heel dom is, is de 7e september is koop een boekdag en de 6e september is lees een boekdag. Dan denk ik, welke uil heeft dan zo gezet? Dan kunnen dan toch beter eerst de koop doen en dan een lees een boekdag doen? Ja. Dat is geen slimmentist geweest, volgens mij.
1: Ze kunnen alvast een boek bestellen in de schakel.
0: Ja, dat kan perfect. Ja. Maar geen slimme mens. Geen slimme mens.

0: Come on, everybody, was dat. Goed, daarmee zit dit tijdslot er al op en zie ik Claudia Indigal ongeduldig staan trappelen om het over te nemen van ons. Dus blijft u natuurlijk luisteren. Volgende week zijn we er weer. Hebben we dan leuke nieuwtjes? Kathleen, weten we dat nu al?
1: Ja, we hebben Jan de Mosselman op bezoek.
0: Ah ja, juist, heb dat al gezegd, ja.
1: Het is eigenlijk Bruno de Mosselman, maar...
0: Maar we maken het Jan de Mosselman. Ah, misschien kan ik... Dat is een leken, hè. Tig.
1: Tuurlijk,
0: ken jij de Mosselman?
1: Nee. Ja, die moeten we... Zet het dan maar in de playlist.
0: Ja, ik ga het opzoeken. Yes. Ken jij de Mosselman? Als u vragen hebt over mosselen, dan kan u die altijd gewoon stellen aan ons. Hè. Dan stuurt dat u gewoon even een mailtje en dan zullen wij dat volgende week aan onze geëerde gast laten weten. Verder hebben we natuurlijk ook tal van kalenders vol met informatie bij en weetjes en leuke dagen en heel wat muziek.
1: Dat is zo, Stijn.
0: En Kathleen Das en Stijn Lee. Voilà. Mm-hmm. Goed, wat ons betreft, dus heel graag tot volgende week. We gaan eruit, omdat het niet anders kan, omdat mijn hart anders helemaal breekt. Hier is the one and only, de groot madame Dolly Parton.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der Aa.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: De Europese gasprijs piekt opnieuw. Er is vandaag ruim 2% bijgekomen en gaat zo over de kaap van de 70 euro per megawattuur. Het komt door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran, de eerste in meer dan een maand tijd. Daardoor geraakt er minder gas vanuit de Persische Golf tot bij ons. En de vraag stijgt doordat de Europese gasreserves ook op het laagste niveau in jaren staan. Normaal worden die in de zomer aangevuld, maar door de hoge prijzen is dat nog niet gebeurd. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
9: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
8: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. En Racing Genk-verdediger Zakaria Elwadi verhuist naar Hamburg in Duitsland. Dat betaalt 10 miljoen euro plus bonussen. Elwadi speelde meer dan 100 wedstrijden voor Genk en scoorde daarin 20 doelpunten. De rest van de dag blijft het wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Morgen opnieuw zon en wolken en zo goed als droog bij 21 graden opnieuw.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
11: Ja,
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Dinsdagmiddag zo enkele minuten zo vervieren. Het is weer onze vaste wekelijkse uitzending van Klankenmoket. En we zijn vandaag 1 september. Ja, de dag dat de scholen in de meeste gevallen terug beginnen. Zowel de kleintjes als de grotere, die gaan vandaag terug. Ja, een jaartje les krijgen, zeg maar. En dat is natuurlijk voor velen wel heel aangenaam. En ook zij die voor het eerst naar de school gaan, zal het misschien ietsje moeilijker zijn. En wie weet, ook wel voor de ouders. Welkom hier bij Klankenmoket in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. En ook aan de telefoon is vandaag weer van de partij onze Claudia. En het is vandaag ook weer zoiets heel bijzonders. We zijn op een idee gekomen, maar daar gaan we dadelijk ook weer iets anders over vertellen. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Ja, uit jaarlijkse gewoonte. En dat doen we al zoveel jaartje, mensen. Doen we het alle keer starten instrumentaal. En vandaag deden we dat met niemand minder dan Al Hurt. Met zijn Java. En waarom is het ook weer zo'n bijzondere uitzending? Wel, ik ben op een ideetje gekomen. En dit ideetje heb ik al enige tijd in mijn hoofd. En dan hebben we dat vandaag ook zo ver gekregen. Ik ben van de klas 64. Toen ben ik militaire troepsoldaat geweest. Dat noemde men vroeger zo bij het leger. En ik heb allemaal plaatjes opgezocht van dat jaar 1964, intussen tijd ook al 62 jaartjes geleden. Dat kan toch ook weer tellen, zeg maar. En de meeste van die platen gaat u wel kennen. En u weet, vanaf volgende week, had u dat meermaals beloofd, gaan we terug onze Minerva-quiz gedurende enkele weken gaan toepassen. Maar het neemt niet weg dat we vandaag ook weer, omdat heel veel mensen dat altijd heel leuk vinden, zowel in deel 1 als in deel 2, een vraagje gaan komen te stellen. Dus we gaan inderdaad vandaag op het jaar 64...

Ja, dat jaar 64 had ook van die bijzondere mooie liedjes ook wel. En ik ben zeker dat er heel veel van onze generatiegenoten aan het luisteren zijn. En die dat ook allemaal nog wel weten. Ja, in 1964, soldaat, ik heb dat toen 15 maanden voor ons land mogen doen. Ik heb een schitterende tijd meegemaakt. En ik heb toen in Oiskirchen, en dat was niet zo heel ver van Duren. En ik was daar inderdaad bij de wielerfans of toeristen, zeg maar. En dat was in de tijd een hele bijzondere eenheid. Maar daar nu over verder praten. We gaan meestal muziek komen te spelen ook weer.

0: Ook in die tijd was Tootsie Springfield alleen van die hele bijzondere zangeressen. En ze maakten ook bijzonder veel van die mooie, mooie liedjes. Zoals deze Wishing and Hoping. En u weet, we gaan nog één plaatje spelen. En dan gaan we weer iets doen met een quizvraagje. En dat doen we gewoon nog altijd louter voor de lol. Want vanaf volgende week is het gewoon serieus.
1: There she was.

Dit was de Manfred Mann met Do What Diddy. Ja, mensen, we gaan het eventjes terug hebben over dat tijdje dat ik daar bij de soldaten was. Dat was ook het jaar en toevallig de eerste dag, ik ben op 1 april toen binnengegaan, dat het Eurovisie Songfestival was. En we gaan daar nu een plaat over spelen. En nadien gaat onze Claudia daar ook eens een vraagje over komen te stellen. Ik zou zeggen, luister maar.

Dit was in de tijd Frankie Valli met de Four Seasons, met Ragdoll. En ook weer uit het jaar 64. Trouwens, heel die uitzending vandaag gaat hem over dat jaar dat ik inderdaad militaire troepsoldaat was.

Toch ook bijzonder mooie muziek in dat jaar 64. Trouwens, de jaren 60 gaf in de tijd ook altijd wel schitterende liedjes, zeg maar. Dionne Warwick met Walk On By. En u hebt nog zo, ja, ongeveer een goeie 20 minuten, beste mensen. We hebben er straks in het begin van deze uitzending een, ja, Franstalige plaat gespeeld van het Eurovisie Songfestival. En de vraag is heel simpel. Wie was die zanger? En ja, het liedje heeft het zich vanzelf uitgewezen. Maar als u de zanger al kent, weten wij al heel, heel veel. Ik zou zeggen, bellen maar 03 219 17 27.

Weet je nog, in de tijd de Beach Boys met I Get Around. En deze, ja, die maakten ook reeds in 1964, trouwens al veel langer, ook nog enkele bijzondere mooie platen.

Inderdaad, de enige echte king, blijven we altijd zo noemen, zeg maar, Elvis Presley met zijn Suspicion. En deze van Betty Everett kende ook bijzonder veel succes in die jaren 64. Dat werd zelfs een topnummer.

0: Betty Everett, het is een keer Shoop de Shoop, Shoop Song, zeg maar.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant, of tournedeau. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
2: Voor ons is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage, op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: lente, zomer, herfst en winter gaan. Alleen een grote liefde blijft bestaan. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn. Maar ik hoop dat voor jouw hart en te mijn de zomer nooit voorbij zal zijn.
1: En ook voor Wiltura was het in het jaar 64 een bijzonder groot succes, zeg maar, als de zomer weer voorbij zal zijn. 62 jaar geleden dat al die platen toen werden opgenomen.

En ik begrijp al te best dat de bepaalde luisteraars zullen zeggen in 64 maakte men dan ook al zulke platen. Wel ja mensen, dat was toen al het geval met onder andere deze Dave Clark 5 met Glad All Over. En nu heb ik nog zo 6-7 minuutjes om te bellen naar Claudia en om haar te vertellen, beste mensen, wie die zanger was die België vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. En dat was toen in Kopenhagen in Denemarken. En het was toen, ik heb het straks gespeeld, het liedje, een Frans nummer. Wie was die zanger? 03 219 1727.

Dit was in datzelfde jaar ook weer zo'n heel bijzondere zangeres en hele grote, Mary Wells met My Guy. Nog één plaatje, beste mensen, en dan gaat Claudia u vertellen wie die zanger was in dat Eurovisie Songfestival in 1964.

0: En nu ook vandaag zit ik af en toe met mijn gedachten ook weer eens eventjes terug in dat jaar 1964. En dat heeft ook een beetje te maken met deze Peter en Gordon met A World Without Love. En inderdaad, we gaan dan zoals afgesproken u eventjes geven aan Claudia. En die gaat u alles weten te vertellen over de zanger die in het Eurovisie Songfestival 64 voor België deelnam. Claudia!
1: Ja, en hier ben ik dan met de oplossing. Ik denk niet dat het moeilijk was, want jullie hadden het allemaal juist. Het was namelijk Robert Cogua met Près de ma rivière. Er waren toen 16 landen die deelnamen en België werd 15e, dus de voorlaatste. De winnaar was toen Luxemburg met Hugues Offray, de Quai Le Printemps revient. Zo, tot straks.
0: Ja, beste mensen, dan weten we het ook weer al. Maar ik ben zeker dat de meesten onder u dat ook nog wel geweten zullen hebben.

Dit waren Jay and the Americans met Come a Little Bit Closer. Kom een klein beetje dichterbij. En dat zijn dingen die we waarschijnlijk allemaal wel gedaan hebben. Of de meeste onder ons in die tijd toch weer. En deze man was vele jaren een hele grote bij onze zuiderburen.

Intussen ook al enkele jaren niet meer onder ons, deze Richard Anthony. À présent un peu ton allée. Hele mooie plaat ook in de tijd. En we lopen stilletjes aan naar het einde van dit TV. Maar u weet, na de tijd zijn van 7 uur, komen we nog een uurtje terug met gelijkaardige muziek uit een tijd dat ondergetekende militaire troepsoldaat was. Dus liedjes uit het jaar 64. Hopelijk tot dadelijk. Fuck!

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485-93-3089. Dat is 0485-93-3089.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
6: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegenier?
5: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
6: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
5: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. En nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
10: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag. Waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
9: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te dalen, doordat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter ook alleen maar zal stijgen. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. De Chinese webwinkel Shein heeft zijn debuut op de beurs gemist. Het aandeel ging bij de start meteen meer dan 9% omlaag. Geldexpert Chris Sugira.
11: Er was niet genoeg animo voor het bedrijf, omdat de groei vertraagd is. Het is minder populair dan tijdens de lockdown bijvoorbeeld. Er zijn meer concurrenten, zoals AliExpress bijvoorbeeld, ook Temu. En daarnaast is de regelgeving ook veranderd. Hè. Er zijn meer taksen, denk bijvoorbeeld aan de pakjestaksen. En dat zorgt ervoor dat beleggers zeggen, ja, we willen niet meteen investeren in het aandeel.
9: Shein was minder dan 4 jaar geleden meer dan 80 miljard euro waard. Vanmorgen bij de beursgang nog een goede 20 miljard. In Hastieres, in de provincie Namen, is afscheid genomen van Brian Brigou. Dat is de man van 29 die een week geleden dood teruggevonden werd in de buurt van Dinant. Niet ver van waar het lichaam van zijn zoon van 5 lag, de kleine Timeo. Een 100-tal mensen woonden de plechtigheid voor Brian bij. Het is al de hele dag onrustig in Gelderland in Nederland. Bij een grote politieactie in Overasselt viel 1 dode, 2 agenten raakten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook verschillende mensen opgepakt. Je hoort Suzanne Scholte van de politie.
12: Afgelopen nacht rond 4:00 kregen mijn collega's melding van een verdachte situatie. Daarom zijn ze ter plaatse gekomen. En op het moment dat zij ter plaatse kwamen, werd er ook geschoten. Wat er zich daarvoor heeft afgespeeld, maar ook wat er zich heeft afgespeeld toen mijn collega's daar ter plaatse kwamen, dat is iets wat we nu volop onderzoeken.
9: Het gaat mogelijk om een conflict met drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minimaal rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maximaal rond 21 graden. Donderdag en vrijdag meer wolken en kans op wat regen, maximaal tot 25 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Zeg, Josphine, zijn dat acneën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbeuken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Uilbeuken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

2 van onze klankenpakket op deze dinsdag van 1 september. Bent u er nu pas bij, zou ik zeggen, twee keer dubbel welkom. Bent u er al wat langer bij, dan is dat eveneens het geval. We zijn vandaag toe aan een bijzonder programma. In het jaar 64 was ondergetekende, ja, militair. En dat noemen we toen militair troepsoldaat. En ik heb alle muziek die u vandaag komt te horen rond dat jaar 64, ja, opgenomen, zeg maar. En we gaan trachten u nog een uurtje te verwennen met gelijkaardige muziek.

Bobby Vinton met Mr. Lonely, ook een plaat uit het jaar 64. Een plaat waar ik zelf nog hele, hele goede herinneringen aan heb, zeg maar. Maar ja, herinneringen die blijven, maar de tijd die gaat natuurlijk heel vlug voorbij.

Back and it, More Your Loving. En dat werd gebracht door de Four Tops in de tijd ook, weer uit het jaar 64. En ik heb het u gezegd, volgende week gaan we dus opnieuw starten voor enkele weken met weer zo'n nieuwe Radio Minerva Muziekquiz. Ik heb het praktisch helemaal voorbereid, zeg maar. Daar heb ik wel wat werk aan gehad, maar dat doen we voor de luisteraars met alle plezier. Maar vandaag, enkel voor de fun, dat hebben we ook in deel 1 gedaan, gaan we dat ook nog eens een keertje doen in deel 2. En na de volgende plaat is het weer zo'n situatie waarover Claudia u een vraagje zal komen te stellen.

Een van de zangeressen waar ik altijd wel een klein beetje een boon voor gehad heb. Ik heb die vroeger, toen ik in de platenbusiness zat, wel eens een keertje mogen ontmoeten. Heel sympathieke dame. En die plaat die ze nu heeft, ja, voor ons gedraaid, zeg maar. Toen was ze nog wel een heel pak jonger. Dan heb ik het hier over Michel Thor. Dans mes bras, oublie la peine, zeg maar. Ja, beste mensen, en nu komt inderdaad eventjes de tijd om op te letten. We gaan een plaat spelen en Claudia gaat u nadien daar een vraagje over komen te spelen, te stellen. We got-

0: En zelf gaan we er ook weer bijzonder weinig over vertellen, beste mensen. Want Claudia gaat over deze zangeres aan jullie een vraag stellen. En u hebt ongeveer tijd tot 6:20 om naar haar te bellen op 03-219-1727. Claudia, wat zouden wij graag van de mensen weten?
1: En hier zijn we dan met ons tweede vraag. Kan u ons namelijk vertellen in welk jaar Liliane Saint-Pierre geboren werd en hoe oud zij nu is? Let op, ik vraag haar ouderdom op dit moment.
0: Tot ik zou zeggen, bellen maar beste mensen op 03-219-1727. En ik denk dat het voor veel mensen niet zo bijzonder moeilijk zal zijn.

Een plaat die in het jaar 1964 bijzonder vaak gespeeld werd. En dat waren toen, weet u nog wel, The Animals met The House of the Rising Sun. En ja, u weet het, u kunt nog altijd bellen naar Claudia. Het is vandaag nog voor de knikkers in Antwerpen, zeggen ze, voor de marebollen. En volgende week is het inderdaad weer voor de puntjes dat we gaan quizzen. Dus de vraag, heel eenvoudig, kunt u exact momenteel ons vertellen hoe oud onze Lilian Saint-Pierre is. Dus niet hoe oud ze gaat worden, maar op de dag vandaag haar juiste leeftijd. U kunt er ook voor bellen tot 20 voor 6 naar Claudio op 03 219 17 27.

Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Inderdaad, allemaal van die platen uit het jaar 64. Dat jaar dat ik militaire troepsoldaat was. En ik heb het al enkele keren gezegd. En we gaan dat misschien nog wel eens een keertje doen tijdens deze uitzending. Dat waren allemaal van die liedjes uit dat jaar, zeg maar.

Weet je nog uit Scandinavië in de tijd? Sim Malkvist met Liebeskummer loont zich niet, my darling. En u hebt ongeveer zo, ja, een tiental minuutjes de tijd om naar Claudia te bellen en ons weten te vertellen de juiste leeftijd op dit ogenblik van niemand minder dan Lilian Saint-Pierre. 03-219-1727. En het is inderdaad nog, ik zeg het nog een keertje, vandaag nog voor de marabollen en volgende week voor de puntjes.

Ook altijd zo'n hele mooie plaat geweest, deze van Leslie Gormley, You Don't Own Me. En u hebt nog zo'n 15 minuten, beste mensen, om naar Claudia te bellen en ons te vertellen de juiste leeftijd op dit ogenblik van Lilian Saint-Pierre.

0: Dat was toch een geweldige plaat, Ma Vie van Alain Barrière. Ik denk dat veel mensen van onze generatie op die plaat toch wel heel vaak heel weinig tegeltjes nodig had zullen hebben om op de dansvloer eens een keer met zijn partner een dansje te doen. Ja, een plaat die we nog heel, heel lang of heel vaak zullen horen en heel lang zullen onthouden. En na de berichtjes, na de meldingen gaat Claudio u meteen vertellen inderdaad de juiste exacte leeftijd van onze Lilian Seprer.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
0: En onze Claudia gaat u meteen vertellen de exacte juiste leeftijd van onze Lilian Saint-Pierre. Claudia, aan u het woord.
6: Ja, beste luisteraars. En ik moet u zeggen, jullie hebben allemaal heel goed geluisterd. Want ik had haar ouderdom gevraagd op dit moment. Zij is dus geboren in 1948 op 18 december. En momenteel is ze dus nog 77 jaar jong. Tot volgende week.
0: Dan hebben jullie allemaal schitterend opgelet en bedankt voor ook weer vandaag een keertje deel te nemen. Maar u weet, volgende week gaan we voor een aantal weken dat weer opnieuw doen. We hebben wel eens iets anders weer bedacht, want het wordt op de duur, als we dat al zoveel jaartjes doen, wel een beetje moeilijk om telkens malen wat anders uit te zoeken, zeg maar. En dan wordt het voor de puntjes en dan weet u, dan krijgt u misschien wel het een of het ander. Ja, nadien. Dat u inderdaad een aandenken krijgt van onze radio. Blijf toch luisteren naar Minerva.

Petula Clark, vol van de liefde, My Love. Intussen tijd is onze collega Martijn Derer hier toegekomen en die gaat het van ons hier overnemen binnen zo'n 20-tal minuutjes.

En ik kan het af en toe zelf niet geloven. Allemaal muziek uit het schitterende jaar 1964. Hoef ik u deze man nog voor te stellen? Dean Martin, Everybody Loves Somebody. En deze dan?

En ik kan me nog herinneren dat ik in de tijd toen ik soldaat was deze plaat wel eens vaker hoorde onder de militairen. Toen we op stap waren, dan werd dat wel eens af en toe als een deuntje gebruikt. Penny Arcade, en dat kwam in de tijd toen van inderdaad niemand meer dan Roy Orbison. Wel, beste mensen, het zit er wat ons betreft voor vandaag weer helemaal op. Ik hoop dat je een klein beetje hebt kunnen genieten van deze militaire troepsoldaat. En morgenmiddag zijn we er terug tussen 2 en 4. En dan weet u, dat is altijd van die hele rustige muziek tijdens muziekmozik. Verder zou ik zeggen, dadelijk blijven luisteren naar onze collega. En ja, naar die enige unieke Radio Minerva. En wie weet, tot morgenmiddag misschien.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Die begon vanmorgen vroeg. Onder de verdachten zijn er ook Belgen en Fransen. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Bij de politieactie werd een man van 51 doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Je hoort de burgemeester Jury Minses.
7: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
6: Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos. In het oosten van Duitsland zijn explosieven en brandbommen gevonden in de buurt van een elektriciteitscentrale, nadat er mogelijk schade was aan een hoogspanningslijn. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA. Het gerecht onderzoekt de zaak en sluit gerichte sabotage niet uit. Het was mogelijk het doel om een grote regio zonder stroom te zetten. Zoiets gebeurde begin dit jaar ook al in de buurt van Berlijn. Bijna 50.000 gezinnen, bedrijven en winkels zaten toen dagenlang zonder elektriciteit nadat een extreem linkse groep hoogspanningskabels gesaboteerd had. Experts sluiten niet uit dat we deze winter zonder gas zouden kunnen vallen. De Europese reserves zijn deze zomer nauwelijks of niet aangevuld omdat gas zo duur is. Nu zijn ze maar voor 65% gevuld. Normaal is dat nu 80%. En gas is vandaag nog duurder geworden door de nieuwe aanvallen tussen de VS en Iran. Energie-expert Kenneth van Sina.
8: De gasvoorraden in Europa zijn bijzonder laag. Waar je ziet dat het vooral Duitsland, maar ook Nederland zijn die echt achterlopen. Dus daar kan mogelijk een probleem ontstaan wat zeker kan zorgen voor paniek. Dus als het een strenge winter wordt, dan kunnen we daar wel snel door onze gasvoorraden heen geraken.
6: Dus ook bij ons. En de gasprijs lijkt niet meteen te gaan dalen, totdat het conflict in het Midden-Oosten maar blijft duren en de vraag naar gas richting de winter alleen maar zal stijgen. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK-volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren de twee volgende, sleepten dan nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. De Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprintte op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft wel in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. En geen nieuw wereldrecord voor ultra-atleet Mathieu Bonne. Hij wou in de Tyreense Zee in Italië meer dan 142 kilometer aan één stuk zwemmen, maar na zowat 100 kilometer moest Bonne ermee stoppen. Door de wind, de tegenstroming en het zoute water. Bonne werd ook zeeziek en wordt nu eerst verzorgd. Vanavond trekken de wolken wat weg. Daarna volgt een vrij heldere nacht, minima rond 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog, maxima rond 21 graden. Donderdag en vrijdag dan meer wolken en kans op wat regen, maxima tot 25 graden.
9: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
10: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

dinsdagavond Unchained Melody. In een samenstelling en presentatie van Martijn de Renner. En tevens een heel dikke merci aan collega Eddy en telefoniste Claudia voor in 2 uurtjes een mooie inzet voor jullie, luisteraars van Radio Minerva.

Als eerste vocaliste lag op de draaitafel Timmy Juro met I'll Never Fall in Love Again. Vervolgens luisterden we naar Steve Lawrence met The Lamp is Low.

En weer zo twee van die nummertjes voor eens rustig een slow te doen. De eerste die kwam van Tom Jones met Till, gevolgd door onze platters met Twilight Time.

0: Dit was dan uit de Radio Minerva discotheek Johnny Preston met The Cradle of Love. En daarvoor kregen we Himself the King Elvis Presley met Kentucky Rain.
1: De Vanhoens wil altijd bakkering, maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Frans is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

0: Verder geen woorden meer over vuil maken. Volgens Hervé Villard, Capri, c'est fini. En ja, onze Sam Cooke, het blijft nog altijd steeds voor hem a wonderful world.
1: Radio Minerva en DAB+. Samen klinken we nog beter.

Dit was dan de groep The Birds met Turn, Turn, Turn. Daarvoor even rustig wrijven en swingen. Nee, swingen niet, slowen. Met Prokkel Arum en A Wider Shade of Pale.

Peggy Marsh met Mit 17 at men nog träumen. Daar moet men geen 17 voor zijn, want ik ben er 77 en ik heb ook nog dromen.

Het wenen als een baby, dat kwam natuurlijk van de Bokstops, Cry Like a Baby. En we kregen ook nog de groep The Tokens met The Lion Sleeps Tonight. Het zit er stilletjes op het eerste uur. We gaan nog een klein instrumentaaltje doen, luisteren naar het nieuws en dan komen we terug voor het tweede gedeelte van Ancient Melody. Tot 7.

0: Fond Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: En yo, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
6: Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha. Het is nu 7 uur.

0: Op verschillende plaatsen in Nederland zijn 34 mensen opgepakt na een grote politieactie in Overasselt in Gelderland. Onder hen ook Belgen. Hoeveel precies, dat is nog niet duidelijk. De actie begon vanmorgen vroeg. De politie schoot daarbij een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond, maar zij zijn niet in levensgevaar. Er zijn ook meerdere wapens en auto's in beslag genomen. Je hoort de burgemeester Jurie Minses.
1: Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. Wat er vannacht is gebeurd, gaat alle perken te buiten. En niet alleen de gemeenschap Overasselt is geschokt, maar de hele samenleving. Dit is on-Nederlands.
0: De politie roept buurtbewoners in Overasselt op om binnen te blijven, want mogelijk is het nog niet veilig genoeg. Mogelijk gaat het om een conflict over drugs. Er zou ook een link zijn met de voortvluchtige drugsbaron Jos Leidekkers, die we ook wel kennen als Bolle Jos, maar dat is nog niet bevestigd. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw. Zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Het gerecht onderzoekt een nieuwe mogelijke piste in het onderzoek naar de dood van Timeo en zijn vader Brian. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in de buurt van Dinant. De speurders houden alle pistes open. Een afrekening in het drugsmilieu, een gezinsdrama. Maar nu sluiten ze niet uit dat Timeo gestorven is in een snikhete auto, terwijl zijn vader drugs ging kopen. Brian kan daarna dan zelfmoord gepleegd hebben. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er iemand anders bij de zaak betrokken is. Onze Yellow Tigers zijn uitgeschakeld op het EK volleybal. Onze nationale vrouwenploeg verloor in de achtste finales na een knappe wedstrijd van Duitsland met 3-2. De Tigers wonnen de eerste set, verloren dan de twee volgende, sleepten uiteindelijk nog een beslissende vijfde set uit de brand, maar die verloren ze kansloos. En de Fransman Bastien Tronchon heeft de tiende rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij sprint op het einde nog twee vluchters voorbij. De Noor Magnus Kort werd tweede, Thibaut Nijs derde en Wout van Aert vierde. Die blijft in de groene sprinterstrui. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het algemene klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen. In de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.

0: a boy. There must be a boy. There must.
1: Dandy, dat was een uitvoering van de Britse zanger Clinton Fort, gevolgd door Doris Day en Pillow Talk.

Dit waren de achtereenvolgens twee grote kroegers van Radio Minerva, namelijk Nat King Cole met Mona Lisa, gevolgd door Blue Eyes Frank Sinatra met That Lucky Old Son.

Dit was de singleversie van Stand By Me by Benny E. King. En Rush Conway die tokkelde er rustig op los op de piano met Side Saddle.

Amerikaanse soulzanger Jerry Butler, For You Precious Love. Daarvoor eveneens Amerikaanse zanger weer, Bobby Lewis, met Tossin' & Turnin'.

Adamo in het Duits. Ein Schiet, ein Treine auf Reisen. Daarvoor Let the Artist Begin door Long John Baldry.

Dit waren dan de Chiffoons met One Fine Day. Daarvoor de Amerikaanse zanger-gitarist Jody Reynolds met Endless Sleep.

Forever and Ever, dat kwam van Perry Como. Gevolgd door Slider met Ray Anthony. En bij mij zit het zo goed als op, maar geen nood. Ik heb nog onze Fred, die staat hierachter al klein met de muziektrein. Dus opvolging met mooie muziek verzekerd van 8 tot 10.

Dit was dan ons laatste vocale, Fats Domino met Lazy Lady. Ik dank jullie voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn nog altijd problemen met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs, ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Het gaat om 1 op de 5 scholen, dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus. Sommige bussen daagden vanmorgen zelfs niet op, zoals bij deze familie.
3: Broer, we hebben een probleem, hè, man. De bus is stuk.
4: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag.
2: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat vervoer. Daar ontkennen ze dat er een structureel probleem is. Binnenkort bekijken ze wel wat met bevoegd minister De Ridder wat er eventueel beter kan. In Sint-Lambrechts-Woluwe in Brussel heeft de politie een fietser aangereden. Het gebeurde op een rondpunt toen de agenten met meerdere voertuigen moesten uitrukken voor een overval. Het slachtoffer is een vrouw, zij is naar het ziekenhuis gebracht en was volgens de hulpdiensten bij bewustzijn. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. De Duitse regering beschuldigt Rusland van de mislukte drone-aanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Er werd toen een drone met explosieven gevonden aan een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar de ontsteker was kapot, waardoor ze niet kon ontploffen. Duitsland kondigt nu sancties aan tegen Rusland en België sluit zich daarbij aan. Buitenlandminister Prevot zal ook de Russische ambassadeur in ons land op het matje roepen. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later meer wolken, maar wel droog bij 21 graden.

Hele fijne avond en welkom bij de Muziektrein. Zoals gewoonlijk begonnen wij met BZN en Over the Hills. Net gehoord Tom Jones en Delilah. En de Muziektrein, we hebben ze weer meegebracht. Die gekende ingrediënten, te veel om op te noemen. Maar ze passeren allemaal de revue tussen nu en 10 uur. En omdat het 1 september is en vandaag de schoolpoorten weer openzwaaiden, hebben we ook een aantal schoolgerelateerde liedjes meegebracht. En omdat wij nog een beetje vakantiegevoel hebben en heimwee hebben na die zomermaanden, doen wij nu deze van Ricky Fleming, Una Canzona Italiana.

Had u hem herkend? De man van I Can Help, Billy Swan, Don't Be Cruel. En wij maken nu tijd voor Erik Vlanders, niet eenmaal, maar tweemaal. De dubbelhit. MUZIEK

0: dubbelhit van Erik Vlaanders, Bella Vita, voorafgegaan door Zoals Vrienden Doen.
1: Dein Abschied war ein

Even op de Duitsstalig Tour en dat deden we met Dunja Reiter en Ich Überlebe. En nu even met de vingers knippen.

0: bazen.
1: King of the Road, je hoorde Roger Miller. En afgelopen donderdag was het de laatste dansavond in het Minerva Feesttent. En er kwam heel wat volk op af en zij hadden maar één verzoek. Lot ons swingen en ik moet zeggen, Danny van Tichelen heeft zich perfect van zijn taak gekwijt. Het is 8:30 geweest, dit zijn de Strangers.

En van de Minerva Dansavond naar de Minerva Top 1000. Met de hoogste nieuwe binnenkomer op 352. All Kinds of Everything, Dana.

0: Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two.
1: Beste luisteraars van Radio Minerva, hier is
2: West-Vlaamse Miguel Ventekor, Mahogona.
0: En die draaien we speciaal voor onze radiocollega Karin, die vandaag op het vliegtuig is gestapt richting Spanje.

Peregrinaar en Ring Ring I've Got to Sing. Vanmorgen zijn de schoolpoorten weer opengezwaaid na 2 maanden zomervakantie. En ik weet wel, die eerste schooldag kan je eigenlijk nog niet vragen: wat heb je op school geleerd vandaag? Dit zijn de Elegasten.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij 1 op de 5 scholen is er nog altijd een probleem met het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Ook bij de start van het nieuwe schooljaar. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM Nieuws. Sommige kinderen zitten nog altijd 2 uur lang op de bus, als die al opdaagt, zoals bij deze familie.
3: We hebben juist een bericht gekregen. Ze hebben vastgesteld dat ze voor de rolstoelen niet over de veiligheidsgordels beschikken. Daardoor willen ze niet komen vandaag. Wij rijden met een auto, hè. Wij kunnen dat, maar er zijn veel ouders die niet zo ver kunnen rijden of dat hun werk helemaal de andere kant is.
2: Elke dag nemen meer dan 45.000 kinderen in het buitengewoon onderwijs de bus naar school. De lijn organiseert dat en ontkent dat er een structureel probleem is. Ze bespreken de situatie binnenkort wel met bevoegd minister De Ridder. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eedafleggingen in het Noorse parlement. Mette Marit miste die plechtigheid. En het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. De Iraanse aanvallen waren dan weer een reactie op de Amerikaanse aanvallen van eergisteren, de eerste in een maand. Vanavond en vannacht klaart het op, minimaal rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon. Later dan meer wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.

0: Uit ons eigen Vlaanderlandje, Paul Michiels alias Polle Pap en Three Steps to Heaven. En deel 2 van de muziektrein, dat begonnen wij met Bobby Hap en Sunny.
1: En jij dat ook? Als je 's morgens wakker wordt,

leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school. Je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat leven beginnen. De vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

cafeetje links, cafeetje rechts. En hier komt Tess. En uw moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zijn toch jij dat? Is zo'n vent geworden op 1 jaar tijd? En uw vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, is zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken. Naar het fabriek, en het fabriek...

de grote directeur recht naar uw machine. En zegt hij, zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boom, boom, boom. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boom.
1: Een wijze levensles die wij kregen van Vuilemong en zijn vieze gasten en het apenkot.

0: Hot Chocolate and I'll Put You Together Again. En wij gaan buiten de lijns van het muzikale fatsoen kleuren met Catastroof. En daarvoor grijpen wij naar de CD Monster Boelekes, opgenomen in het voorjaar van 1991. En wij kozen voor Zuster van de Nacht. Minerva.
1: De muziektrein gaat ontsporen met Catastroof.

David Houston, soft, sweet and warm. En wij gaan weer eens naar ons eigen landje. Naar een dame die vaak te gast was bij Sis van de Beast. En ook wel eens bij René. We hebben het over Sophie en I Love You.

Dire Straits en Ticket to Heaven, ook op plaat gezet door Erik van Eigen en Sanne. En daar heet het allemaal Ticket naar Ede. En die draaien we een van de komende weken wel eens. Dat beloof ik u. En dit vind ik zo'n leuk begin van dit plaatje.

is het en My Bellamy. En we blijven als het ware verder gaan met die kampvuurmuziek van de Casuals en Jasmine.

Ik zou bijna durven zeggen, bedelen om een beetje aandacht. Max by Grace, When I'm 64. En nu eentje om even over na te denken. Circo Maximo en altijd meer en meer.

de eerstkomende 5 minuten en half, die zijn voor Brotherhood of Man en voor Buddy Holly. En die gaan bewijzen dat liedjes met dezelfde titel toch heel verschillend kunnen zijn. Oh boy.

Bart Kael en Vanessa Chinitor, especially for you. En speciaal voor u ben ik er aanstaande maandag om Goedemorgen Antwerpen te presenteren. En dinsdagavond de muziektrein. En u weet het, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten gearresteerd. Naast de Belgen ook Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes weet meer.
3: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
2: De actie in Overasselt is nog altijd bezig. Inwoners moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest voor nog meer drugsgeweld. De Noorse koningin Mette Marit ligt opnieuw in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Het was haar man, koning Haakon, die zijn vrouw zelf met de auto naar het ziekenhuis bracht. Amper enkele uren na zijn eetaflegging in het Noorse parlement was dat. Mette Marit miste die plechtigheid. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw doelen aangevallen in Iran. Dat laten ze zelf weten. Het zou gaan om een vergelding voor Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en op Amerikaanse soldaten. Staatsmedia melden meerdere ontploffingen in het zuiden van Iran. Ze zeggen niets over schade of slachtoffers. Het Iraanse regime waarschuwt de VS dat het hier spijt van zal krijgen. Eergisteren vielen de Amerikanen Iran voor het eerst in een maand tijd weer aan. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was en nu is hij dus overleden. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt. Hij zakte tijdens een race even door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia moet het paard niet afgemaakt worden, maar kan het nooit meer deelnemen aan wedstrijden. Vorig jaar stierven 2 paarden op Waregem-Koersen. Daarom nam de organisatie maatregelen, zegt directeur Bram van de Wallen.
4: We hebben 2 hindernissen veranderd. Eén daarvan is de eerste berm die verwijderd is. De open ditjes veranderd. We hebben ook de leeftijd van de paarden verhoogd van 4 naar 5 jaar. Omdat dat dan paarden zijn die meer kilometers in de benen hebben en waardoor dat ook het risico vermindert.
2: Er racen ook minder paarden mee, 12 in de plaats van 14. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden. Donderdag en vrijdag soms wat lichte regen en 23 graden.

Goedenavond, welkom bij Coverland. Ja, na deze vakantieeditie zijn we helemaal terug voor u. En ook vandaag gaan we 2 uur lang op zoek naar liedjes die we denken te kennen, tot een andere artiest ermee aan de haal gaat. Soms verandert alleen de stem, soms de taal, het ritme of zelfs het hele karakter van het nummer. En daar zitten vandaag een paar heel verrassende voorbeelden tussen. We komen terecht bij Franse chansons, Italiaanse pop, funk, country, Beatles en big band. En soms blijkt de geschiedenis van zo'n bekend lied heel anders te zijn dan we dachten. We beginnen meteen met zo'n metamorfose. Bobby McFerrin maakt er in 1988 een wereldhit van. En 30 jaar later gooiden Scary Pockets en Nika Costa er een flinke scheut funk overheen. Don't worry, be happy en blijf vooral luisteren. Welkom in Coverland.

En van Amerikaanse funk maken we nu een bijzonder grote sprong naar een Franse liefdesklassieker uit 1965. Jarvis Cocker zingt Aline.

Van Franse pop gaan we nog een beetje verder terug in die muziekgeschiedenis. Want achter Bobby Vintens volgende nummer blijkt zowaar Puccini te zitten. Bij Don't You Know moeten we eigenlijk beginnen bij de opera. Bobby Ward bouwde het lied namelijk op de melodie van Musetta's wals uit Puccini's La Bohème. Delarue maakte die bewerking in 1959 tot een grootse hit. En later kwam ook Bobby Vinton ermee. Vinton was in de jaren 60 een van de grote romantische stemmen van Amerika. Met platen zoals Blue Velvet en Roses Are Red. Maar hier ontmoeten dus drie werelden elkaar. Italiaanse opera, Amerikaanse pop en de typische zachte kroonstijl van Bobby Vinton.

Nina Puccini reizen we naar een plek die een stuk dichter bij huis ligt. Barbara Dex brengt ons naar Mijn Dorp in de Kempen. Een nummer dat natuurlijk hoort bij Louis Neefs. Hij bracht Mijn Dorp in de Kempen in 1974 uit en Barbara Dex nam het 50 jaar later opnieuw op voor haar project Dex in het Groot. Op de officiële release staat ze trouwens samen met acteur en zanger Lucas van den Einde, die u ook zal horen. Het album uit 2023 is helemaal opgebouwd rond Nederlandstalige liedjes die Dex met groot orkest opnieuw tot leven brengt. En het is een lied over wortels, herinneringen en die ene plek die altijd een beetje thuis blijft.

så smitte sång. Fick du smitte vit av det näste tån. Men det geeft echt niet, want dat waren we zo van hem gewoon. Seks bestond nog niet, of misschien ook wel, maar was van geen belang. Want we waren toen

0: Hermes was, speelde naar de mis, onze harmonie. Forse marsmuziek, voor een bak trappist, gedronken bij Julie.
1: En van klein tot groot, kende iedereen, toen nog iedereen. Van den Bosberg tot de Vennestraat.

we blijven nog even in Italië, maar nu met een Italiaanse tekst. Laura Pausini nam het chanson van Charles Aznavour onder handen. She, of in haar versie, Uguala a lei.

Van Aznavour naar Lennon en McCartney lijkt een flinke stap, maar wij maken hem gewoon. Een Beatles monument, maar nu met een funky ritme. Hey Jude, dit zijn de Scary Pockets featuring Kenton Chen.

En van Liverpool reizen we richting een melodie met een Duitse oorsprong, maar een Spaanse titel. Ray Price zingt voor u Spanish Eyes.

luisterde naar country grootheid Ray Price, die het nummer Spanish Eyes opnam. En dat is interessant, want Price stond ermee aan de basis van een soepelere Nashville sound die country dichter bij pop en crooners bracht. Bij hem werd deze Europese melodie dan ook vanzelfsprekend een country standard. Maar we verlaten Nashville en springen naar de jaren 80. Een lied van de Pet Shop Boys dat we vooral met Dusty Springfield verbinden. Maar hier gezongen door Mary Wilson. In Private.

En van een geheim afspraakje gaan we nu naar een afscheid met de hoop elkaar weer te zien. The Birdsmith, we'll meet again.

You'll Meet Again Though the Birds, poprock gemengd met een oorlogsveteraan, zijnde Vera Lynn. Het wordt Amerikaanse folkrock, al blijven die beroemde woorden van hoop centraal staan. En van een lied uit 1939 gaan we naar een Oscar-winner uit de filmwereld. Tom Jones draait mee in The Windmills of Your Mind, geschreven door Michel Legrand.

Legrand componeerde The Windmills of Your Mind voor de film The Thomas Crown Affair, nu wellicht nog bekend met Steve McQueen. Nu volgt een lied dat juist heel eenvoudig naar de wereld kijkt. Louis Armstrong maakt het beroemd, maar Rod Stewart zingt vanavond voor u What a Wonderful World.

nu verdwijnt de zang helemaal. Een melodie van Jerry Jordan die via The Shadows uiteindelijk aan de wieg van de hip-hop kwam te staan. Apache en de Incredible Bongo Band. Blijf luisteren ook naar de klok van 11. Tot zo.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Nederland zijn zeker 2 Belgen opgepakt tijdens een grote politieactie in Overasselt. In totaal werden 34 verdachten daar gearresteerd. Naast de Belgen ook nog Nederlanders, Fransen en Algerijnen. De politieactie begon vanmorgen vroeg, toen 30 gewapende mannen een bewaker van 51 aanvielen en doodschoten aan een boerderij. Toen de politie arriveerde, werden ook zij beschoten. 2 agenten raakten daarbij gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar. Gerechtsjournalist Farouk Özkünes weet meer.
3: Dat zou te maken hebben met een drugtransport van 800 kilo cocaïne dat enkele dagen geleden aan de Frans-Spaanse grens is onderschept. De persoon die daar woont zou verantwoordelijk zijn voor dat transport. En een deel van die lading is vermist. En het ziet er naar uit dat die 30 mannen mogelijk opgetrommeld werden en daar mogelijk een deel van die vermiste lading te gaan oppakken.
2: Inwoners in Overasselt moeten binnenblijven omdat er mogelijk nog verdachten rondlopen. En de politie vreest ook nog voor meer drugsgeweld. De man van 60 uit Ninove, die donderdag in een coma belandde nadat hij werd aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, is overleden. Dat meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg een hartstilstand. Dokters hadden eerder vandaag al gezegd dat hij hersendood was. En nu is hij dus overleden. En de Noorse koningin Mette Marit is weer thuis. Haar man, koning Haakon, heeft haar zelf met de auto opgepikt in het ziekenhuis. Dat meldde Noorse media. Mette Marit belandde deze namiddag in het ziekenhuis door complicaties na haar longtransplantatie van half juni. Daardoor miste ze de eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Het wordt een vrij heldere nacht, bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later dan wolken, maar wel nog droog bij 21 graden.

Welkom terug, beste luisteraars, bij Coverland. En ook in die tweede uur nemen we bekende liedjes mee naar onverwachte plaatsen. We gaan van country naar punk, van Brenda Lee naar Joey Heddleton, van Elvis naar soul en zelfs van Frank Sinatra naar James Brown. En we eindigen straks, zoals een Coverland uur mooi kan eindigen, helemaal instrumentaal. Edmundo Ross krijgt het laatste woord zonder één woord te zingen. Ja, je moet het maar kunnen. Maar eerst naar een lied dat bijna iedereen kent, dankzij Lynn Anderson. Het werd geschreven en voor het eerst opgenomen door Joe South. In onze versie is van Martina McBride. I'd Never Promised You a Rose Garden.

En nu ontmoeten twee generaties elkaar in één lied. Paul Anka zingt zijn eigen tienerhit opnieuw, samen met Ricky Martin. Dit is Diana.

En van een tienerliefde komen we bij pure eenzaamheid. Brenda Lee maakte het bekend. Dottie West brengt All Alone Am I naar de country.

melancholie gaan we nu naar een groot drama. Barry Ryan maakte Eloise beroemd in 1968. En de Damned zet er in 1986 flink wat elektriciteit op. Kijken of u dat kan smaken.

En nu misschien naar wel een van de mooiste afscheidsliederen van de Beatles, Eddie C. of Annie Connard en The Long and Winding Road.

En ook in het volgende nummer staat eenzaamheid centraal. Laura Branigan voor de tweede keer vandaag met Solitaire.

Solidair was oorspronkelijk een Frans nummer van Martin Clemenceau, opgenomen in 1986. En toen Laura Branigan het hoorde, wilde ze zelf het nummer opnemen. Voor haar Engelstalige versie schreef ze de toen nog jonge Diane Warren aan, die een nieuwe tekst maakte. Ze maakte van Solitaire een kaartspel voor één persoon, een metafoor voor iemand die door zijn eigen keuzes alleen achterblijft. En Branigan bracht haar versie 1983 uit en scoorde

meteen een grote Amerikaanse hit mee. Dus geen letterlijke vertaling, maar een nieuwe tekst op dezelfde Franse melodie. En van die eenzaamheid komen we nu bij Wantrouwen. Een lied dat iedereen met Elvis verbindt, maar dat eigenlijk van Mark James is. Suspicious Minds, vandaag gebracht door Didi Warwick.

Van Elvis via Soul gaan we nu naar een melodie die oorspronkelijk helemaal geen tekst had. Eric Clapton speelt en zingt voor u het wonderlied van Charlie Chaplin, Smile.

En ook het volgende lied klinkt zonder meer warm en nostalgisch. Tot je goed naar het einde luistert. John Baez met Green Green Grass of Home.

En nu volgt een combinatie die bijna onmogelijk lijkt. Frank Sinatra in The Godfather of Soul, James Brown. Hij brengt u vanavond Strangers in the Night.

En van Sinatra via James Brown gaan we naar een melodie die al sinds 1955 blijft terugkomen. Gareth Gates met Unchained Melody. No.

En we blijven bij de grote standards. Nat King Cole maakte de volgende onvergetelijk. En Sia nam hem op voor een film over iemand die juist heel veel vergeet. Unforgettable.

Lied dat velen met Fats Domino verbinden, maar Glenn Miller speelde het al in 1939. Inderdaad, Blueberry Hill.

En met de welzijn her van het Mundo Ros sluiten we deze aflevering van Coverland af. We begonnen het tweede uur in een rose garden en eindigden zowaar met een roos in het haar. Daartussen reizen we van Paul Anka naar Ricky Martin, van Barry Ryan naar The Damned, van Brenda Lee naar Joey Haddington en van Mark James en Elvis naar de soul van Didi Warwick. Deze Sinatra kwam zelfs terecht bij James Brown en Nat King Cole bij Sia. En dat is precies wat we in Coverland zoeken. Niet alleen een bekende melodie opnieuw horen, maar ontdekken welke weg een lied heeft afgelegd voordat bij deze artiest terecht kwam. Bedankt voor het luisteren, geniet nog van de muziek en graag tot de volgende Coverland. Dit was Sis van de Beast voor Radio Minerva.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond tot volgende week vrijdagavond 11 september. Dat hebben de vakbonden aangekondigd na nieuw overleg met justitieminister Verlinde. Dat leverde wel enige vooruitgang op, zeggen de bonden, maar te weinig. Het draait nog altijd rond het personeelstekort en de overbevolking. Eddie de Smet van het VSOA.
3: Wat voor ons heel duidelijk is, is dat de administratie heel hard werkt om aanwervingen te doen. De grote struikelblokken zijn natuurlijk dat onze kaders hiermee niet opgevuld zijn. De aanwervingen duren heel lang. Wij zitten ook terug met een verhoging van het aantal gedetineerden. Dus het aantal grondslapers is op 14 dagen tijd terug toegenomen.
2: Er is voorlopig nog geen nieuw overleg gepland. Het aantal dossiers bij de parketten is de voorbije 5 jaar fors gestegen. In Brussel met 14%, in alle Vilvoorde met 18%. Dat heeft de Brusselse procureur-generaal Frederik van Leeuw gezegd bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar. Vooral het aantal dossiers rond heling en witwassen steeg fors met maar liefst 134%. En we kopen al maar meer warmtepompen in ons land. De sector noteerde er in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna 25.000, of een stijging met 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met zo'n warmtepomp kan je je huis verkoelen bij hitte en verwarmen als het vriest. De verkoop van gasketels daalde dan weer met 15%, al blijven die wel nog altijd het populairst. Het waren er in de eerste 7 maanden meer dan 100.000. Het wordt een vrij heldere nacht bij minima rond 13 graden. Morgen regen in het westen, in de rest van het land eerst zon, later nog wolken, maar wel droog bij 21 graden.